0: We danken hem natuurlijk onmogelijk veel en zijn familie en vrienden en kennissen. Als zij nog de behoefte hebben, laat het ons gewoon gerust weten aan Meer Radio. De deur staat voor altijd open voor jullie. En deze deur, die gaan wij sluiten van de Deep Club. Volgende week de hommage. 6 mixen van DJ Albert van middernacht tot 6 uur. Dat betekent ook dat zometeen de laatste keer Frank Russ is. We doen daar ook een tribute voor hem. Frank Russ heeft heel veel betekend ook voor ons. Die is nog levend en wel. En hij heeft zoveel gedaan. Dat is onmogelijk te bedenken. Die zometeen hoor je met Thomas en Frank Russ. Maar voordat je het naar het vernieuws van 2 uur hoort, moet ik nog een aantal mensen bedanken van de afgelopen jaren. Alan M, Andy Lane, DJ Chico, uiteraard Frank Russ, Johan de Silva, Maria C, Matt Bud, Mira Maxi, Montieré, Neerle Huff, Terry Cornelis en Tom Mes. Dat zijn de mensen die dus zijn geweest hier zo bij de Deep Club in de afgelopen jaren. Bedankt voor al jullie uren aan muziek. En natuurlijk de man himself, DJ Albert. Rest in peace, man. Volgende week een hele nacht een hommage aan jou. Zometeen naar het nieuws. Thomas en Frank Russ in de mix. 2 uur lang. Dit was de Deep Club.
1: Volgend uur weer een nieuwe mix. Blijf wakker. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jasper Leekwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang diep in the dark. Blijf wakker.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer. Het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang diep in de dark.
4: Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Burgerzaken 2 dagen deels gesloten wegens onderhoud. En burgemeester sluit woning na explosie in Krukius. Burgerzaken in Haarlemmermeer.

0: Vooral hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer. De dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe afspraken moeten Grutto beter beschermen en Hoofddorpen beleeft indrukwekkende derde dag van Vierdaagse. De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt om de Grutto beter te beschermen. Het doel is meer geschikt leefgebied te creëren en de afname van de nationale vogel te stoppen. De plannen richten zich op grote natuurgebieden met een hoog waterpeil, kruidenrijke graslanden en beter agrarisch beheer. Ook krijgen boeren die vrijwillig meewerken langer financiële ondersteuning. In Noord-Holland behoren onder meer Amsterland, Laag-Holland, West-Friesland en Zeevang tot de belangrijkste leefgebieden van de Grutto. De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse stond traditiegetrouw in het teken van Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Volgens wandelaar Gijs Dirkswager uit Hoofddorp waren de omstandigheden ideaal, met een lichte bries, aangename temperaturen en droog weer. De route voerde langs de Maas en door Mook. Een indrukwekkend moment was de herdenking op de Canadese militaire begraafplaats. Deelnemende militairen stonden stil bij de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie maakte veel wandelaars zichtbaar stil. Daarna volgde de Zevenheuvelenweg, voor veel deelnemers het mooiste deel van de Vierdaagse. De route leverde opnieuw fraaie vergezichten en mooie foto's op. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: uit je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Looienkwekers breidt uit met nieuwe kas in Burgerveen. En Esmee Boers wint EK-zilver en wordt vijfde van Europa. Looienkwekers breidt het bedrijf in Burgerveen uit met een nieuwe kas van bijna 8 hectare. Op het terrein werken straks tussen de 400 en 500 medewerkers. Het familiebedrijf, bekend van de honingtomaten, begon in 1946 in het Westland en vestigde zich in 2011 in Haarlemmermeer. De tomaten worden het hele jaar door, 6 dagen per week, met de hand geoogst. Volgens eigenaresse Margriet Looijen is machinaal oogsten bij Tros Cherry Tomaten nog niet mogelijk. Het bedrijf exporteert inmiddels naar landen binnen en buiten Europa. Dressuur-Amazone Esmee Boers uit Nieuw-Vennep heeft met het Nederlandse team de zilveren medaille gewonnen op het EK voor Young Riders in Hongarije. De 19-jarige Amazone reed met haar 9-jarige ruin Montreux meerdere persoonlijke records en leverde een belangrijke bijdrage aan het succes van het team. Ook individueel presteerde Boers sterk. Na de kuur op muziek eindigde zij als vijfde van Europa. Volgens de Amazone liet Montreux tijdens het kampioenschap zijn beste vorm zien en groeide hij boven zichzelf uit. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: De debuutsingle van de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: En toch heeft het nog wel eventjes geduurd. Eigenlijk was de absolute doorbraak het album Californication van de Red Hot Chili Peppers. Daar kwamen hit na hit na hit na hit na hit vanaf. Dus dat is dan een aardige gat nog tussen Under the Bridge en dan... ja, wat was die andere? Scar Tissue, de tweede single. Vrienden, warm welkom bij Meer Wakker op deze fraaie zondagmorgen. Het is de 26e juli 2026. Laatste weekje van deze maand is begonnen. Dat betekent dat we eigenlijk volgende week alweer een beetje op de helft zitten van de zomervakantie. Zo vind ik het altijd wel. Ja. Die overgang van juli naar augustus. Dan zit ik het toch wel echt in het midden van de zomer. Nog plannen? Ben je net terug? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, dan moet het allemaal weer het leven gaan beginnen, nietwaar? Nou ja, ik ben pas in september aan de beurt. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Nee, ik ga veel liever in september op vakantie. Zo net een beetje buiten het hoogseizoen. Dan dat ik er vol in het hoogseizoen op vakantie ga. Nou is het in ieder geval overal een beetje rustig op de weg. En geen rare projecten die in één keer beginnen. Weet je wel, zo'n management consultant die in één keer een fantastisch idee heeft. En interessante cursussen heeft bedacht waar je heen moet gaan. Nee, ik ben dan altijd afwezig. Dat is september, de maand van de narigheid. Wat gaan we nog doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Robert van Hemert komt eraan. Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Maar eerst eventjes terug naar de Zero's voor deze Snow Patrol. En Just Say Yes op Meer Radio.

Foreigner and Waiting for a Girl Like You op meer radio. Robert van Hemert hoorde je ook nog samen met Donnie. En moet dat nou, Snow Patrol, Just Say Yes. En nu terug naar de jaren 70. Dit is toch wel even een ongelooflijk foute discoplaat. Ook wel een beetje opwindend, nietwaar? Ja, goedemorgen. Dit is Baccarat. Oh yes sir, I can boogie. All night long.

White Keys, Dominique Fick op meer radio. Major Lazer, Justin Bieber, Meuh, Coldwater en Baccara hoor je ook nog. Yes sir, I can boogie. Dit is meer wakker. Onderweg muziek van de Sugar Babes. Holland Head komt.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Burgerzaken 2 dagen deels gesloten wegens onderhoud en burgemeester sluit woning na explosie in Krukius. Burgerzaken in Haarlemmermeer.

nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Sugar Babes en Hole in the Head op meer radio. In meer wakker op deze fraaie zondag 26 juli. Onderweg Van Morrison en ook One Direction na deze BTO. Of Pac-Man Turner Overdrive, moeten we volmondig zeggen, nietwaar? Looking out for number one.

Zondagmorgen. Mag wel een beetje nice en slow zijn, nietwaar? Van Morrison, Have I Told You Lately That I Love You? BTO daarvoor nog. I'm looking out for number one. En over liefde gesproken. One Direction! Drag me.

0: Nieuwe single van Oliva Rodrigo. Stupid Song op Meer Radio. Dit is Meer Wakker. Zometeen na 9 muziek van The Cure. Ook Kygo komt eraan. Alex Warren. Eerst heb ik eens terug naar de 90's. Voor Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Zonder jou.
1: Bijna altijd ruzie. Met elkaar.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: wacht al ongeveer een minuut of vier op het refrein, maar het komt maar niet.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Nee, een hele typische plaat. Een plaat zonder refrein. The Cure en A Forest op Meer Radio. Warm welkom bij Meer Wakker. Op deze fraaie zondag 26 juli 2026. Nog wat leuks doen dit weekend? Of toch een beetje ontspannen? Ja, misschien ook wel een goed idee. Je zegt, deze maanden zijn er altijd wel wat evenementen overal en ergens, nietwaar? Vierdaagse feesten, we hebben de kermis in Tilburg en we hebben scootjesielen en we hebben de Gazoard Pride. Het gaat maar door en het gaat maar door en het gaat maar door en een lopende band aan feesten. Ik weet eigenlijk niet wat er dit weekend nou weer te doen is, maar volgende week is het in ieder geval Pride. Of is de Pride Week al begonnen? Ja, dat kan ook nog eens een keertje. Het is altijd wel iets te doen. Ook al blijf je de hele zomer thuis. Je hoeft je geen moment te vervelen met al die evenementen overal. Misschien even een dagje relaxen. Misschien vind ik het een goed idee. Wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Alex Warren onderweg en Buckshot LeFunk. Another Day na deze Kygo. Samen met Selena Gomez. It Ain't Me op Meer Radio.

Echt een 90s classic dit. Buckshot LeFunk, Another Day op Meer Radio. Alex Warren, daarvoor nog Fever Dream en Kygo, It Ain't Me. Dit is Meer Wakker met Alanis Morissette.

America en Sisters Golden Hair op Mi Radio. En daarvoor nog Alanis Morissette. Plaatje uit The Zeros, Hands Clean. En nu Tears for Fears.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Nieuwe afspraken moeten Grutto beter beschermen en Hoofddorpen beleeft indrukwekkende derde dag van Vierdaagse. De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt om de Grutto beter te beschermen. Het doel is meer geschikt leefgebied te creëren en de afname van de nationale vogel te stoppen. De plannen richten zich op grote natuurgebieden met een hoog waterpeil, kruidenrijke graslanden en beter agrarisch beheer. Ook krijgen boeren die vrijwillig meewerken langer financiële ondersteuning. In Noord-Holland behoren onder meer Amsterland, Laag-Holland, West-Friesland en Zeevang tot de belangrijkste leefgebieden van de Grutto. De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse stond traditiegetrouw in het teken van Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Volgens wandelaar Gijs Dirkswager uit Hoofddorp waren de omstandigheden ideaal, met een lichte bries, aangename temperaturen en droog weer. De route voerde langs de Maas en door Mook. Een indrukwekkend moment was de herdenking op de Canadese militaire begraafplaats. Deelnemende militairen stonden stil bij de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie maakte veel wandelaars zichtbaar stil. Daarna volgde de Zevenheuvelenweg, voor veel deelnemers het mooiste deel van de Vierdaagse. De route leverde opnieuw fraaie vergezichten en mooie foto's op. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Maroon 5 en Maps op Meer Radio in deze aflevering van Meer Wakker op deze vrije zondag 26 juli 2026. Dat is een mooie, hè? 26, nee, bijna. Ja, het was 26 was misschien net een week iets mooier geweest, nietwaar? Zometeen Nelly Furtado naar Celine Dion.

Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want op Meer Radio. Daarvoor nog een duetje. Nelly Furtado en James Morrison, Broken Strings. Dit is Meer Wakker met zometeen Stella Leftina.

Stella Lefty, Boston op meer radio. En daarvoor nog Dr. Hook. Een baby mixer, Blue Jeans Talk. Tot zover. Meer wakker voor deze week. Zometeen meer compleet met Maurice. Kun je weer mooie prijzen winnen.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij heeft nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Meer compleet.
5: Maurice van Dam.
1: Meer Radio. Maurice van Dam.

0: Presley op meer radio.
1: Het is zondagochtend. Morgen. Tijd voor twee uur meer gezellige radio.
0: Meer
1: compleet met Maurice van
0: Dat gaat het worden op deze zondag, 6:06. Goedemorgen. Dit is meer radio live vanuit, vanuit Hoofddorp, zeg maar. Ja, op deze 26e juli. Welkom. Wat gaan we doen? We gaan natuurlijk hele leuke muziek draaien. Als wij zo denken van, nou, draai ik wat anders. Dan kun je ons dan eventjes een mailtje sturen. Dan mail je mij via studio@meerradio.nl. Als je wat anders zou willen horen, laat je muziek draaien. En je kunt ook kans maken. Ja, we spelen vandaag een spelletje Teleding. Ik stend drie aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welke voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. Hij is best pittig deze. Ik vind hem moeilijk. Ik vind hem niet makkelijk. Dat en meer. Het is nu 12 uur hier op Meer Radio. En ja, over muziek gesproken, misschien wil je wel iets heel anders horen. Een ander genre, bijvoorbeeld iets van ja, iets Hollands, iets ouds, Hollands, oud-Hollands. Ja, dat kan hoor. Geen probleem, gaan we doen. Het is koud. Zonder jou. Rrr.

hele huis gaat koud zonder jou. Ik kan de verwarming wel hoog zetten, maar de gasprijs gaat duur. Dus hoor even uit. Hazes hoor je. Koud zonder jou. Het is koud zonder jou op Meer Radio. Op deze zondagmorgen blijf lekker luisteren. In de laatste elkaar het nieuws natuurlijk even bij komt. En natuurlijk ook nog wie is er jarig vandaag. Lang zullen we leven. En op radio Sophie Alice Baxter. Gisteravond misschien. Murder on the Dance Floor.

0: Kwart over tien. Bij meer radio en bij jou thuis, natuurlijk, of hij ook gaat of staat. Goedemorgen op deze zondagmorgen. Ik zei het al, je kunt kans maken op een leuke prijs als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, ik vind het. Ik vind hem zelf. Ik heb even doorgelezen. Ik vind hem best lastig. Ja, nou, daar komt hij aan hoor.
1: Aanwijzing 1.
0: Wij zijn er mee grootgebracht. En dan mocht je erop. Met de waarschuwing: wees voorzichtig. Dus we zijn ermee grootgebracht. En dan mocht je erop. Met de waarschuwing: wees voorzichtig. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Het attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin. Maar ook in het circus. Ja, dit attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin. Maar ook in het circus is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld. Oké. Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld. Wat zou het kunnen zijn? Ja, nog een keertje.
1: Aanwijzing 1.
0: We zijn ermee grootgebracht en dan moet je erop. Je mocht erop, maar wel met de waarschuwing: wees voorzichtig, is aanwijzing 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Het attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus. Het attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld. Ik vind hem moeilijk. Ik vind hem een beetje Mel en Kim-achtig. Respect.

Like a Virgin. Op meer radio. Ja, ja, ja, ja, zijn we weer. Oh ja, als nog even wat nieuws. Want op een akker aan de hoofdweg in Babbenes is gisteren brand uitgebroken op een akkerveld. Oké, de brandweer kwam met de spoed ter plaatse om het vuur te bestrijden. Bij aankomst bleek sprake van een kleine brand op een akker van de boer. De brandweer zette direct in op het blussen van de brand en gooide ruim water eroverheen. Ja, water natuurlijk, ja, blussen. En de oorzaak is er onbekend nog een beetje, maar in ieder geval was er een klein akkerbrandje. En ja, dat klopt te melden, toch, daar zijn we ook een beetje de lokale zender voor om natuurlijk dat soort nieuws te brengen. Ja, kan gebeuren. Ja, brandje, dat klopt. Meer radio, leuke prijs kun je winnen als space-permitteerde ding. Zometeen komen de aanwijzingen aan je voorbij. Ik zend drie aanwijzingen doen, moet jij raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje ter ding. En zometeen nog meer lokale nieuws om 10:30, 5 minuten. Dat is in Donna Summer en State of Independence.

Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij

0: vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Looienkwekers breidt uit met nieuwe kas in Burgerveen. En Esmee Boers wint EK-zilver en wordt vijfde van Europa. Looienkwekers breidt het bedrijf in Burgerveen uit met een nieuwe kas van bijna 8 hectare. Op het terrein werken straks tussen de 400 en 500 medewerkers. Het familiebedrijf, bekend van de honingtomaten, begon in 1946 in het Westland en vestigde zich in 2011 in Haarlemmermeer. De tomaten worden het hele jaar door, 6 dagen per week, met de hand geoogst. Volgens eigenaresse Margriet Looijen is machinaal oogsten bij Trost Cherry Tomaten nog niet mogelijk. Het bedrijf exporteert inmiddels naar landen binnen en buiten Europa. Dressuur-Amazone Esmee Boers uit Nieuw-Vennep heeft met het Nederlandse team de zilveren medaille gewonnen op het EK voor Young Riders in Hongarije. De 19-jarige Amazone reed met haar 9-jarige ruin Montreux meerdere persoonlijke records en leverde een belangrijke bijdrage aan het succes van het team. Ook individueel presteerde Boers sterk. Na de kuur op muziek eindigde zij als vijfde van Europa. Volgens de Amazone liet Montreux tijdens het kampioenschap zijn beste vorm zien en groeide hij boven zichzelf uit. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Ik zend 3 aanwijzingen uit hoe jij moet raden wat het is. Oh ja, het is een zondagmorgen spelletje.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Wij zijn er mee grootgebracht. En dan mocht je erop met de waarschuwing: wees voorzichtig. Oké, daar heb ik heel veel dingen mee gemaakt, maar het kan heel veel zijn natuurlijk. We zijn ermee grootgebracht en dan mocht je erop met de waarschuwing: wees voorzichtig. Dus aanwijzing 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Het attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus. Oké? Het attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld. Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld. Is aanwijzing nummer 3. Ik vind hem duister.
1: Aanwijzing 1.
0: We zijn ermee grootgebracht en dan mocht je erop met de waarschuwing: wees voorzichtig.
1: Aanwijzing 2.
0: Het attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus. Daar ben ik niet vaak geweest de laatste tijd. Bestaat het nog? Ja, het bestaat nog wel.
1: Aanwijzing 3.
0: Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld. Daar kun je lekker zitten, opa en oma. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Stuur even een mailtje, in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. En dan zeg je: ik heb pas heel gewonnen. Ja, wat jij. Studio@meerradio.nl, ga je gang. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Leukste. The way you make me feel.
1: Wat vellen voor meer radio. En, oh ja, je vindt meld dat het gemeentehuis gaat. Of dat onze gemeente die. Ja, die gaat 2 dagen dicht.
0: Hé, wat?
1: Dus de koffie op of zo. Blijf maar 2 dagen thuis. Ik ga zo meer over vertellen hoor. En vandaag op deze 26e is vandaag jarige Sandra Bullock. Oh jee. Ze wordt 62. Maar dat zie je niet met al die feesten gebeurtenissen. Dit lijkt wel 18, hè? Dat wil ik horen. Gefeliciteerd, hè? Daar bij de Combinarts. Never can say goodbye, boy.

Coinarts, never can say goodbye. Boy, ja, ja. Zet al de gemeente Haarlemmeer gaat sluiten. Ik kan al iets meer over vertellen, hoor, want anders wordt het een beetje verwarrend. Brugzaken Haarlemmeer is op donderdag 6 augustus vanaf 3 uur 's middags gesloten. Dan is het denk ik koffietijd. Werk maar 5 uur per dag. Vanaf vrijdag 7 augustus is die ook de hele dag gesloten, het gemeentehuis. En het heeft te maken met renovatiewerkzaamheden aan de balies, denk ik een beetje. Het gaat om alle posten in de gemeente Haarlemmeer die dan gesloten zijn. Zeg maar op donderdag 6 augustus vanaf 3 uur. En vrijdag 7 augustus de hele dag zijn ze gesloten. De sluiting is vanwege noodzakelijke renovatie aan ik denk de balie of zo. Dat die denk ik, ja, dat die schoongemaakt moet worden. Queen op de radio. Crazy Little Thing Called Love.

DHB+. Misschien luisteren of via het internet kan ook... Onze website is een link. Op onze website kun je dus live meeluisteren met al radio-uitzendingen die plaatsvinden op meer radio. Live vanuit een gewone bol het Hoofddorp. Vandaag 26 juli. Vandaag feliciteren we bij Siebrand Niessen. Hij is vandaag jarig. Hij was ooit presentator bij de KRO. En als je 65 wordt, dan ga je naar Omroep Max. Ja, daar is hij nou. Gefeliciteerd, Siebrand. Blijf even in de kont.

0: Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Claus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij heeft nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer.
4: Meer Compleet.
5: Maurice van Dam. Maurice van Dam is op de radio.

0: hoofddorp.
1: Het is zondagochtend.
2: Morgen.
1: Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: En mooie prijzen. Die kun je winnen als je mij speelt met derde ding. Ik zend zo meteen 3 aanwijzingen naar je toe. En als jij weet welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding, dan kun je kans maken op die mooie prijzen. En die aanwijzingen die komen zo ineens voorbij. Het laatste lokale nieuws nog even bij. En wie zijn er allemaal jarig vandaag? Oh jee, ik ben benieuwd. Ik zie al bekende mensen aan komen. Althans, op de lijst niet binnen, maar... Goedemorgen, meer radio met nog meer bekende mensen. Waaronder deze dame, die is een oud nummertje, maar heel erg leuk hoor. Anita Meijer.

Why? Tell me why. Vandaag zondag 26 juli. Je zegt al, we hebben jarigen, we hebben een aantal jarigen. Waaronder Mick Jagger is vandaag jarig. Hij is vandaag 83 jaar geworden. En als je wat jonger bent, dan denk ik mezelf, Mick Jagger, wie is dan Mick Jagger? Nou, hij zong samen met David Bowie. En zij zongen niet, zij dansen over de hele wereld. Luister maar.

0: Mick Jagger, David Bowie, Dancing on the Street. Hier meer radio op deze zondagmorgen, 10:50. Ik zei dat je kunt kans maken om een mooie prijs, als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Nou, ik ben benieuwd. Hier komen de aanwijzingen.
1: Aanwijzing 1.
0: We zijn ermee grootgebracht en dan mocht je erop met de waarschuwing: wees voorzichtig. Zegt hij maar. We zijn ermee grootgebracht, dan mocht je erop met de waarschuwing: wees voorzichtig. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Het attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus. Dit attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld. Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld. Wat is dit? Ik vind hem best pittig, hoor. Kan het nou zijn? Wat zou dit nou kunnen zijn, beste luistervrienden?
1: Aanwijzing 1.
0: We zijn ermee grootgebracht en dan mocht je erop met de waarschuwing: wees voorzichtig.
1: Aanwijzing 2.
0: Het attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus.
1: Aanwijzing 3.
0: Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld, is aanwijzing nummer 3. Heb je enig idee wat dit zou kunnen zijn? Stuur even een mailtje aan studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord jij denkt dat het zou kunnen zijn, dan stuur je aan studio@meerradio.nl. 10:50 op Meer Radio, live naar het hoofd door met de Pointed Sisters. En hier is zo, hier is zo, oh joh.

En het regent. Het is vandaag toch voor eens weer een regenachtige dag hier in Haarlemmermeer. Volg me, vader. Nou ja, lekker.

Back to the 90s, zeggen we dan. Echte jaren 90 muziek van Robin Rass, Get to Get and Again. En Laila Kay op de radio, bij meer radio. En ik weet dat ze in de verstandhallen nu verder wel eens zo'n jaren 90 party hebben. Zo eens in de zoveel tijd. Dus mocht het het geval zijn, dan gaan we dat, jou erover informeren natuurlijk. Hè. En wat kaarten weggeven. Ja, dat doe ik ook voor. Heus wel, geen probleem. Is het afgelopen? Ah, stop maar. Ja, stop maar. Stop. Zo, hè. Ik kreeg van de redactie een bericht binnen en ik dacht, waar gaat het over? Mijn broer uit Nieuw-Vennep heeft met het Nederlands team de zilveren medaille gewonnen op het EK voor Young Riders in Hongarije. De 19-jarige Amazone reed met haar Mountrix meerdere persoonlijke records en leverde een belangrijke bijdrage aan het succes van het team. Ik dacht, gaat over Formule 1, paardrijden natuurlijk, hè. SP, gefeliciteerd met je paard natuurlijk en met deze mooie prestatie.

Lara Larsson bij meer radio op deze zondagse morgen om 9 voor 11:30. Oh ja, Schiphol trouwens. Hulpdiensten zijn gisteren gealarmeerd voor een melding van een autobrand in de Schipholtunnel. De A4 richting Schiphol. De eerste melding kwam binnen ter hoogte van hectometerpaal 7.3. Dat staat in het bericht hier ook. Okay. Oh, daar. Oh ja, daar ja. Volgens de eerste informatie kwam een rook uit de tunnel vandaan. Maar bleek dat er een auto in brand stond in de tunnel. Hoe krijg je het van elkaar? Hè? Gewoon net in die tunnel gaat je auto roken. Maar dan baal je wel ook zelf. Meer radio met gebrede aanwijzingen. Vertel, ik speel zometeen mee. Maar kans op een uurtje bowlen. 6 personen hier, meer radio. Het draait bij ABC om 10:30. From the look of love.

0: ABC en The Look of Love. Hoe ziet het eruit dan, Love? Voel je toch, volgens mij? Ja, volgens mij wel. Goed, meer radio. Ik zei dat je kunt kans maken een mooie prijs als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit nou voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn? Hier komen de aanwijzingen.
1: Aanwijzing 1.
0: We zijn ermee grootgebracht en dan mocht je erop met de waarschuwing wees voorzichtig. We zijn ermee grootgebracht en dan mocht je erop met de waarschuwing wees voorzichtig is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Het attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus. Dit attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld. Ja, voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld. En de vraag is natuurlijk, waar babbel ik over? Wat is dit? Heb je enig idee? Stuur even een mailtje in de mail even je naam, je telefoonnummer. En het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn, en dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Als je weet wat dit is. Ja. Daarbij Olivier Newton-John en John Travolta op naar het nieuws van 10:30. Het lokale nieuws. Ben zo bij terug. You're the one that I want.

0: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe afspraken moeten Grutto beter beschermen en Hoofddorpen beleeft indrukwekkende derde dag van Vierdaagse. De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt om de Grutto beter te beschermen. Het doel is meer geschikt leefgebied te creëren en de afname van de nationale vogel te stoppen. De plannen richten zich op grote natuurgebieden met een hoog waterpeil, kruidenrijke graslanden en beter agrarisch beheer. Ook krijgen boeren die vrijwillig meewerken langer financiële ondersteuning. In Noord-Holland behoren onder meer Amsterland, Laag-Holland, West-Friesland en Zeevang tot de belangrijkste leefgebieden van de Grutto. De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse stond traditiegetrouw in het teken van Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Volgens wandelaar Gijs Dirkswager uit Hoofddorp waren de omstandigheden ideaal, met een lichte bries, aangename temperaturen en droog weer. De route voerde langs de Maas en door Mook. Een indrukwekkend moment was de herdenking op de Canadese militaire begraafplaats. Deelnemende militairen stonden stil bij de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie maakte veel wandelaars zichtbaar stil. Daarna volgde de Zevenheuvelenweg, voor veel deelnemers het mooiste deel van de Vierdaagse. De route leverde opnieuw fraaie vergezichten en mooie foto's op. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

vijf over half twaalf deze zondagmorgen, waar de winkels in de centrum half op langzaam open gaan. En de terrasjes worden niet neergezet. Nee hoor, dat regent een beetje vanavond. Dus Backman to the Overdrive, hoor je. You ain't seen nothing yet.

0: Army of Lovers. Leger van de liefde. Ja, het is 8:08. Stel, je kunt mooie prijzen winnen als je ons kunt vertellen welke voorwerpen wij omschrijven in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, wat is dit? Ik vind hem moeilijk. Ik moet zeggen, ik vind, ik vind hem lastig. Wat zou dit nou kunnen zijn? Oh, is een paard.
1: Aanwijzing 1.
0: We zijn ermee groter gebracht en dan mocht je erop met een waarschuwing: wees voorzichtig. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Het attribuut bestaat er nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld, is aanwijzing 3. Wat is dit? Ja, wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: We zijn ermee grootgebracht en dan mocht je erop zitten met de waarschuwing van wees voorzichtig.
1: Aanwijzing.

Billy Ocean, ik dacht dat hij gaat draaien. Get out of my dreams, into my car. Maar ik heb een andere gedraaid. Are You Ready heet het hier op Meer Radio. 11:15. Even de mededeling van de gemeente Haarlemmeer. Burgerzaken in Haarlemmeer is op donderdag 6 augustus vanaf 3 uur 's middags. Dan zijn de ambtenaren gesloten. Ja, hij is even dicht. En op vrijdag 7 augustus, de hele dag is ook gesloten. Dus houd het even in de gaten. De tijdelijke sluiting geldt voor de gemeentekantoren in Beukenhorst, servicecentra in Nieuw-Vennep, Halfweg en de gemeentebalie op Schiphol. Dat heeft te maken met het feit dat ze een onderhoud zijn. Onderhoud aan de balie hebben ze denk ik zo'n beetje. Heb je een idee wat wij voor voorwerpen omschrijven? Mail even aan studio@meerradio.nl. Daar hebben we Cindy Lapper. Time after time.

gebeuren. Kijkt iemand. Dat is, de ringdeurbel, denk ik. Police. Every breath you take om 9:09 hier op Meer Radio. Gisteren was het trouwens de internationale dag ter voorkoming van verdrinking. In Nederland, Nederlandse wateren redden we ons absoluut wel goed met, met zwemmen, schoolzwemmen, recreatiezwemmen. Kortom, we kunnen ook heel goed zwemmen. Desondanks verdrinken toch heel veel mensen helaas over de hele wereld. En daarom is gisteren een speciale dag uitgeroepen. Internationale dag ter verdrinking van, voorkoming van verdrinking van mensen, zeg maar. En dieren natuurlijk ook. Meer radio, het is er bijna 12:00. Ik ga je achterlaten met Bob Marley in de Wailers. Ik wens je een hele fijne zondag. En ik ben volgende week bij je terug. Koetje, be loved.

0: Bekken Compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: hoorde Barry Manilow met Copacabana.
1: Dit is de Meer Radio Middag. Ruud Kroes met de Meer Radio Middag.
0: Goedemiddag, luistervrienden. Welkom bij de Meer Radio Middag. Wat kun je verwachten in het komende uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, maar ook een leuke activiteit die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Queen, Janis Blue, maar nu eerst Shakira met Zoo.

0: Je hoorde Nene Jerry en Yousin Doer met 7 Seconds.
1: De Meer Radio Middag. Activiteitenkalender.
0: Zoals elk weekend in de maanden juli en augustus geven diverse artiesten gratis live optredens op het Polderplein in het centrum van Hoofddorp. Vandaag is dat op zondag van 1 tot 5. En elke week pakken andere artiesten het podium tussen het winkelend publiek in verschillende muziekstijlen, zoals pop, ballads, bluesrock en country. Vandaag speelt jazz en blues trio Mainville bekende nummers van de Beatles tot aan Nat King Cole in het centrum van Hoofddorp.

0: Door de Dennis Edwards samen met Cedar Garrett. Don't look any further.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Miljarden jaren geleden vonden er op aarde al natuurlijke kernsplijtingsreactoren plaats. Uraniumrijke afzettingen in de bodem werden overspoeld met grondwater, wat eigenlijk als een soort moderator fungeerde.

0: albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe afspraken moeten Grutto beter beschermen en Hoofddorpen beleeft indrukwekkende derde dag van Vierdaagse. De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt om de Grutto beter te beschermen. Het doel is meer geschikt leefgebied te creëren en de afname van de nationale vogel te stoppen. De plannen richten zich op grote natuurgebieden met een hoog waterpeil, kruidenrijke graslanden en beter agrarisch beheer. Ook krijgen boeren die vrijwillig meewerken langer financiële ondersteuning. In Noord-Holland behoren onder meer Amsterland, Laag-Holland, West-Friesland en Zeevang tot de belangrijkste leefgebieden van de Grutto. De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse stond traditiegetrouw in het teken van Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Volgens wandelaar Gijs Dirkswager uit Hoofddorp waren de omstandigheden ideaal, met een lichte bries, aangename temperaturen en droog weer. De route voerde langs de Maas en door Mook. Een indrukwekkend moment was de herdenking op de Canadese militaire begraafplaats. Deelnemende militairen stonden stil bij de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie maakte veel wandelaars zichtbaar stil. Daarna volgde de Zevenheuvelenweg, voor veel deelnemers het mooiste deel van de Vierdaagse. De route leverde opnieuw fraaie vergezichten en mooie foto's op. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: ik die van jou.
1: Worden de supertrack van deze week. Hartebreker van Emma Heesters.
2: Meer radio.
3: Sportnieuws.
1: Vanmiddag om 3 uur begint weer de Grand Prix van Hongarije. En die vindt plaats in de hoofdstad Budapest. En dit is de startopstelling. Op pole position Lando Norris van McLaren. En vervolgens op nummer 2 Charles Leclerc van Ferrari. Op 3 Oscar Piastri van McLaren en op 4 onze Max Verstappen. Op 5 Lewis Hamilton, op 6 George Russell, op 7 Kimi Antonelli. En op 8 de ploeggenoot van Max Verstappen, Isaac Hadjar, ook van Red Bull.

0: Uit Zuid-Afrika, je hoort de Cloud met Save Me.
1: De Meer Radio Middag, activiteitenkalender.
0: Vanmiddag is het weer tijd voor jazzliefhebbers in het Meer Jazz Café. Op het podium staan twee echte taftunners, Ruud de Vries en Olaf Hoeks. Beide saxofonisten delen een grote liefde voor het krachtige, warme tenorgeluid, waarmee de saxofoonlegendes uit de jaren 40 en 50 geschiedenis schreven. Hun muziek is een meeslepende mix van swing, bebop en rhythm and blues. Samen met drie andere muzikanten vormen zij Swang Tang, een band die garant staat voor swingende jazz vol energie, groove en speelplezier. Bij mooi weer vindt het concert plaats op het terras. De locatie is Fort Knox. De oude vestingbunker ligt aan de hoofdweg 739 in Hoofddorp, vlakbij Molen de Eersteling. En aanvang is om 2:30. We gaan weer door met muziek. Veldhuis en Kemper. En Richard Kemper, die is straks te gast in Ondernemend Waar. Hier is Ik wou dat ik jou was.

Jorde Veldhuizen, Kemper met Ik wou dat ik jou was. En nogmaals, Richard Kemper, die straks om 1 uur in de studio bij Rick Klaus in het programma Ondernemend Maar. Tot slot draaien wij de Bee Gees, Spirits Having Flown. Ik wens je een hele fijne dag en tot snel. Hoi.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
3: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we ontvangen als gast? Welke directeur, CEO of zo? Welke leider of is het een bekende Haarlemmermeerder? Of misschien wel een BN'er, een influencer, een aanvoerder, een coach? Of gewoon een bijzonder interessante man of vrouw? Creatieve geest? Wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit naast mij, vooraan op de business seats. En vanmiddag zit tegenover mij Richard Kemper. Ja, schrijver, cabaretier. Mensen, zo is genoeg. Hij moet nog wat gaan zeggen. Schrijver, cabaretier, presentator, vader, creatief genie. En hij zit hier gewoon live. Ik zie hem zitten tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet een Richard Kemper nu eigenlijk? Ja, alles bij elkaar. Wat hij doet, is het wel een vak? Of is het een roeping? Dus we willen Richard Kemper vandaag leren kennen. Beter leren kennen. Dus niet even hallo zeggen, wat doe je, wat vind je, 10 minuten praten. Nee, hij krijgt alle gelegenheid een uur lang zo. Richard Kemper. Ja, dat is wel wat lang. Hij staat vaak in de schijnwerpers. Maar vandaag onder de bijzonder sfeervolle TL-lampen van de studio van Meer Radio. Dames en heren, nogmaals, Richard Kemper!
4: Wauw, wat een aankondiging zeg.
3: Ja,
4: en we zijn ook de tijd. Maar helemaal blij. Nou, dat moesten ze thuis eens horen.
3: Ja. Ja, luisteren is een vak. We zijn blij dat je er bent. Richard.
4: Rick.
3: Ja, ik doe net alsof ik je helemaal niet ken. Ik ken Richard een beetje hoor. Maar dat hoort u wel in de uitzending. Maar hij is van juni of juli 1970.
4: Ja, juni 1970.
3: 19e. Ja. Het is niet zo lang geleden jarig geworden. Je bent geboren in het prachtige...
4: Heemskerk.
3: En ben je daar ook opgegroeid?
4: Helemaal, ja. Ja,
3: jongen, en dan toch zover gekomen. Wat heb je gedaan als studie?
4: Als studie heb ik de HAO communicatie gedaan. HAO, ja, dat is, mijn kinderen die kennen het niet meer. Dat is een beetje zoals mijn vader het altijd had over de HBS. Wat is dat in godsnaam? Dat bestond er ook niet meer. Maar de HAO, die had toen twee richtingen communicatie. Eentje in Eindhoven en eentje in Utrecht. En ik ben naar Utrecht gegaan. En dat heb ik geweldig tijd gehad.
3: Ja,
4: gestudeerd, op kamers gezeten. Geweldig.
3: Ja, heb je je gedragen ook?
4: Ja, over het algemeen wel. Ik had altijd wel vriendinnetjes. Dus ik was tussen de vriendinnetjes door was ik wild. En tijdens de vriendinnetjes rustig.
3: Dit wordt een heel goed gesprek. Richard, ben je verliefd, verloofd, getrouwd?
4: Allemaal, behalve getrouwd. Ik ben verliefd, ik ben verloofd eigenlijk. Ik heb Wendy, ik noem het toch dan maar gewoon maar... mijn vrouw heb ik een aantal keer ten huwelijk gevraagd.
3: Ja.
4: De eerste keer... gingen we daarna verbouwen. En toen zeiden we, heb jij er zin in? Nee, helemaal niet. En het geld was ook op. Dus zeiden we, we stellen het wel even uit. En de tweede keer, toen was er weer iets. En toen zeiden we, dan doen we het de derde keer. En die moet nog komen. Maar we zijn al wel 26 jaar samen.
3: En je weet wat Oscar Wilde zei?
4: Nee.
3: Van als je verliefd bent, of was dat niet Oscar Wilde?
4: Ik weet het niet.
3: Als je verliefd bent, dan hoef je niet te trouwen.
4: Ja, precies. Nou, dat was ik zelf eigenlijk.
3: Ja, nou,
4: volgens mij was ik het. Ja, ik vind trouwen eigenlijk altijd een beetje voor mensen die niet zeker weten of ze bij elkaar kunnen blijven.
3: Ja.
4: Die moeten een contract afsluiten. Terwijl als je zeker weet, ik ga het met jou doen, dan hoef je niks af te spreken.
3: Ja, want dat hoort huwelijk.
4: Hè? Ja, dat is het enige woord dat rijmt op het woord afschuwelijk.
3: Kijk.
4: En rouwen zit in het woord trouwen.
3: Ja.
4: En ik vraag me wel eens af of sommige mensen stilstaan bij het feit dat het... dat de uitspraak roeien met de riemen die je hebt... iets te maken zou kunnen hebben met in het huwelijksbootje stappen. Nou ja, zo zijn er nog heel veel.
3: Ja, ik ben bang dat sommige luisteraars nu afvallen. Maar misschien krijgen we andere luisteraars bij. Het wordt in ieder geval een heel leuk programma. En word je thuis Richard of Ries genoemd? Of...
4: Ries.
3: Ja?
4: Ries. Zowel, of papa. Dus we hebben Wendy, mijn vrouw... die had al twee kinderen toen ik haar ontmoette. Van 2 en 4. Toen. Die zijn nu 28 en 30. En die noemen mij gewoon Ries... Die noemen niet stiefpapa of papa. Of,
3: nee.
4: Die noemen gewoon Ries, want ze hebben een vader. En mijn eigen zoon Isha, die noemt ons, gewoon papa.
3: Nog steeds papa. Oh, dat is leuk. En hoe oud is Isha?
4: 20, bijna 21.
3: Ja, dat zal nog een jaartje of twee duren.
4: Oh.
3: En,
4: noem jouw zoon je gewoon Rick?
3: Ja. Ah. Ja. Terwijl ik ook Richard heet.
4: Eigenlijk wel.
3: En als ik Wendy tegenkom, dan mag ze mij ook gewoon Rich noemen.
4: Ja, maar geen papa.
3: Nee, opa. Goed. We gaan terug. Hoe leeft Richard? Je bent dus gezellig met Wendy. Heb je ook huisdieren? Wat een goede vraag, zeg.
4: Nee, ik heb geen huisdieren. Ik heb vroeger wel heel veel duiven gehad. Ik ben duivenmelker geweest toen ik in Heemskerk woonde. Maar dat zeiden.
3: Ja, dat beroep is ook bijna uitgestorven. Maar...
5: Heb jij de presenteerschool wel eens gedaan, Rick?
3: Nee, die bestaat niet, presenteerschool.
5: Duivenmelken, dat ga je toch niet aan een gast vragen? Of
3: die... Nee, maar...
4: Nou, ik begin er zelf over.
3: De stem die u nu hoort is trouwens van Gerben.
4: Ja,
3: Gerben is onze technicus.
4: En wat voor een?
3: En hij mag drie vragen stellen in de show. Dus eentje is...
5: Dit was de eerste, begrijp ik, ja.
3: Ja, okay. we moeten dat beperken tot bepaalde dingen.
5: Jongen.
3: Goed.
5: Ja, ik heb mijn mond alweer.
3: Trouwens, Ries... Als jij mijn vragen te oudbollig of te lullig vindt... Hè, dan mag je dat gewoon een beetje inbreken. Okay. Het moet een interactief programma zijn.
4: Zeker doen.
3: Maar we gaan, jouw leven is niet saai. Tenminste, dat denken wij van de buitenkant af. Maar als je dan thuis bent en je hebt even rust... wat gaan we dan doen?
4: Dan doe ik iets aan een oldtimer. Ja, piano spelen inderdaad. Gerben maakt het... hij zegt nu niks, maar hij maakt het gebaar. Hij zegt eigenlijk de antwoorden voor.
6: Dat telt wel.
4: Dat telt niet als een vraag.
6: Oh, okay.
5: Ik ben heel bang dat ik aan mijn quotum kom.
6: Ja. Maar je deed het met twee vingers, hè? Dat was het 3-2-vingersysteem vroeger.
5: Ik kan het niet, hè? Dus ik doe maar wat.
4: Ja, nou, het zag er goed uit. Ik speel inderdaad piano en dat doe ik dan thuis ook. Maar soms, nu is het net na het seizoen. Dus we hebben een heel seizoen, twee seizoenen gespeeld, ons laatste programma. Dat is net klaar. Ik moet nu nadenken over een nieuw programma. Ja. En dan laat ik eventjes alles los qua piano. Ik heb toevallig vanmorgen eventjes gespeeld.
6: Ja.
4: En ik werk, ja, dat klinkt heel oudbullig dit, als het gaat over oude lullen, dan ben ik er zeker eentje. Ik doe veel in de tuin. Ik ben gek op onze tuin.
6: Maar hoe komt het dat een oudbollig iets zo imago heeft?
4: Ik weet het niet. Ik zet wel eens een foto van een paar bloemen op Instagram en dan zet ik erbij, daar gaan weer een paar volgers. En dat is ook echt zo. Er zijn echt mensen die zeggen, oké, 50 plus alert, ik ben weg. dus dat is, en ik heb een oldtimertje.
6: Wat voor merk?
4: Ik heb nu een Alfa Spider.
6: Ja, want deze, ik zag je aankomen rijden. Ja. Nu heb je een rode. Een witte.
4: Ik had een witte, ja.
6: En dat was een?
4: MG. Dat was een MG. Dus naarmate hoe ouder ik zelf word, des te jonger worden de auto's. Des te flitsender. En nu een Alfa Spider uit 1979. Echt, onwijs leuk. Onwijs leuk. En
6: maar
4: dan ga ik ook mee.
6: Pas je daarin?
4: Ja, ik pas er wel in. Ik bedoel het wel even. Ja, nou, mijn zoon is inmiddels 1,98. Die heb ik van de week.
6: Die zit...
4: Ja. Nou, dat gaat net. Het gaat net. Eigenlijk gaat het net niet, maar ik zeg maar gewoon, het gaat net. Want anders moet ik die hele stoel verbouwen.
6: Ja.
4: Ja, het is wel grappig dat je dat weet, want het is inderdaad lastig in zo'n spel.
6: Nou ja, ik ben ook 1,98. Geen zoon van jou, maar ik, een hele hoop auto's gaan aan mij voorbij.
4: Ja. Jammer,
6: maar ik weet ook dat jij zit in een club met allemaal oldtimer gekken.
4: Ja.
6: Jullie gaan wel eens
4: reizen. Ja,
6: maken we reizen.
4: Elk jaar maken we een reisje.
6: Ja.
4: We zijn naar Italië geweest, naar Zwitserland geweest, naar Schotland geweest. Die heb ik georganiseerd. We zijn naar, en dit keer gaan we naar Frankrijk. Zuid-Frankrijk. En daar zitten we een week met z'n allen met 14 oude auto's en hun baasjes.
6: Ja.
4: Dat klinkt wel heel truttig. En de mannen zeg maar in een villa. En dan maken we vanuit daar ritten.
6: Ja, leuk.
4: En dat is heel leuk, ja.
6: Maar heb je in deze auto wel een radio of iets moderns?
4: Ja, ik heb een radio. Ik heb zelfs ik kan zelfs handsfree bellen, want het zat er al in. Het ziet eruit als een oude radio.
6: Ja.
4: Maar ik kan gewoon, ik moest een telefoontje doen. Eigenlijk mag dat natuurlijk niet, dus ik stond voor het stoplicht. En opeens ging je in de hele auto af. Ik was er heel blij mee.
6: Ja, dat is ideaal. En ik kan me nog herinneren dat hier vroeger woonde natuurlijk Barry Hughes in Heemstede. En die had volgens mij een MG in oude. Maar die was er ook zo trots op. En dan zat hij met het bekende petje op in die MG.
4: Flatcap heb ik ook.
6: Ja. En die man had zo'n gezichtsmimiek. En dan kwam je hem tegen. En dan zag je één grote big smile van Barry Hughes. Ken je hem nog, Gerben? Barry Hughes?
5: Ja, ik ken Barry Hughes. Ja.
6: De trainer van onder andere FC Haarlem. Goed, en we gaan terug naar Richard. Richard, je hebt je studie gedaan. Communicatiewetenschappen.
4: Ja, nou, gewoon school.
6: Ja, eigenlijk van een beetje vervolg. Van de middelbare school.
4: Precies.
6: Dan je weet wat je moet doen. Ja, vanuit Heemskerk ben je toch naar het grote Amsterdam gegaan?
4: Nee, ik ben niet in Amsterdam. Ik heb nooit in Amsterdam gewoond. Ik heb, ik ben naar in Utrecht gegaan.
6: Je de spreker.
4: Ja, maakt niet uit. Ik ben naar Utrecht gegaan. Daar heb ik gestudeerd en toen ben ik in de reclame gaan werken.
6: Ja.
4: Daar heb jij nog een rol in gespeeld. Weet je dat nog of niet?
6: Nee.
4: Oh, ik heb jou. Op een of andere manier was jij dat nou? Volgens mij.
6: Ik denk het wel.
4: Ik denk het wel. Nee, dat was jij niet trouwens. Dat was jij niet. Nou ja, goed. Ik ben in de reclame terechtgekomen. In Amsterdam. Daar heb ik. Toen ben ik verhuisd naar Haarlem.
6: Ik weet wel wie het was.
4: En toen heb ik gewerkt bij. Was Dries Veen, hè?
6: Dat is Dries Veen. Ja, hè? Dat is Dries Veen voor de luisteraars thuis. Dat is de meest bekakt sprekende Bloemendaler. Die gewoon uit. Hoe heet het?
4: Heemskerk ook komt, zei
6: nee, Akersloot.
4: Oh, Akersloot.
6: Akersloot. Ja. Hoe gaat het dit? Tent voor jou. Maar het is gewoon aangesloten. Maar Dries heeft jou een zet gegeven.
4: Nou, die heeft mij toen Simon Werkendam gebeld. Dat was een reclamebaas.
6: Ja.
4: En die heeft gezegd, deze jongen moet je een kans geven. En dat heb ik toen gekregen. Toen ben ik, eerst zei Simon nog, als we allemaal mensen mij bellen dat ik je aan moet nemen, waarom nemen ze je dan niet zelf aan?
6: Ja.
4: En toen ben ik begonnen daar als secretaresse. Dus koffie schenken, staalzaal, stofzuigen.
6: Alles gedaan.
4: Bespreekverslagen uitwerken. En na 10 jaar was ik directeur. Of nou eigenlijk na 8 jaar of 7 jaar.
6: En succesvol.
4: En was leuk. Ja, was er dat het bureau deed het goed. Het ging
6: je
4: heel
6: kreeg
4: goed
6: toch wel een prijs of een
4: Ik was genomineerd voor reclameman van het jaar.
6: Oh, okay.
4: Maar ik was heel jong en Wim Ubachs die won het dat jaar. En volledig terecht. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al de tweede geweest in alles. Tweede op Kamerettenfestival met Veldes en Kemper.
6: Thuis ook eigenlijk?
4: Thuis ook de tweede plaats. Ja. Ik wou dat ik jou was, ons liedje, zeg maar, of een van onze 100 liedjes trouwens. Ja. Die is ook nooit verder gekomen dan een tweede plek.
6: Ja, maar wel een hele mooie, een warme plek.
4: Wel een warme plek.
6: Goed is die, hè? Ja. Oh, dat hebben we daarvoor genoten. En nog steeds.
4: Nou, leuk dat je dat zegt.
6: Ja, nou, we gaan je sparen. We gaan hem niet draaien ook.
4: Oh.
6: Want
5: en zij het heel graag wil natuurlijk.
6: Ja, maar je hebt zelf een paar hele leuke platen aangevraagd. We gaan zo naar de eerste toe. Maar heb je er wel eens een modernere tekst op gemaakt?
4: Allemaal rappers hebben dat gedaan.
6: Ja?
4: En er is nu weer een verzoek ergens voor een collab.
6: Collab
4: heet dat, dus een samenwerking. Dus er zijn jongere mensen, dus er zijn wel rappers die dat hebben gedaan, ja.
6: Okay.
4: Ik heb wel eens met Ali B in het programma Op Volle Toeren.
6: Ja.
4: Een paar jaar geleden nog maar. Met ADF Samski heeft een eigen versie gemaakt. Dat was een hele hippe rapper uit Rotterdam. Mijn zoon was er helemaal van onder de indruk.
6: Ja.
4: En dus er zijn verschillende versies van gemaakt. En ik krijg er denk ik wel wekelijks een of ander huwelijk opgestuurd van onze Jacqueline is getrouwd,
6: Nou,
4: we hebben er weer eentje gemaakt, hoor.
6: Het is wel zo dat zo hebben wij elkaar leren kennen. En
4: ja.
6: Het was helemaal in het begin van die plaat was net uit. Van ik wou dat ik jou was. En toen ging er een vriendin van ons trouwen in Bloemendaal. En die gingen dat liedje zingen. En als ik ergens een hekel aan heb, is op bruiloften als mensen zelf gaan zingen. Want dan staan ze daar met z'n achter en hebben ze één microfoon. En, ja. En alleen diegene met die grote mond die niet kan zingen, die hoor je dan. Maar toen dacht ik, joh, ik ga helpen en ik laat ze dat zingen. Dat het echt niet klinkt. En dan opeens komen die echte Veldhuis en Kemper naar voren. En dat is ook gebeurd. Ja, en daardoor is die plaat natuurlijk
4: door het dak gegaan. Bemiddeling, ja.
6: Goed, we gaan naar het eerste muziekje. Je mag hem zelf aankondigen, maar dan denk je, goh, wat heb ik ook alweer aangevraagd?
4: Precies.
6: Wat het was For Once in My Life. For Once in My Life.
4: Ja, van Stevie Wonder natuurlijk.
6: Nee.
4: Oh, van wie dan? Michael Dublé?
6: Nee.
4: Van wie dan?
6: Wie is die, Gerben?
5: Nou, het begint met een M.
4: Michael Jackson.
6: Ja, draai maar.
5: Ik weet niet of die Once in My Life heeft.
6: Mee staat er.
4: Mick Jagger?
5: Het klinkt ongeveer zo.
4: Ja, dit is toch Stevie Wonder.

0: het nummer is van Stevie Wonder, maar dit is de versie van Michael McDonald. Of misschien is het wel andersom.
1: Ja,
0: maar
1: die
0: het
1: heeft
0: is,
1: bijna niemand, hè? Heeft dan, hebben alleen wij.
0: Wat een lekker liedje om
1: nou,
0: te draaien
1: nog een keer.
0: In je oldtimer.
1: Kun je hem er weer in zetten? Of vraag ik technisch heel veel narigheid nu? Daar komt-ie.

0: Wat een heerlijke muziek. Oh, het is hier zo gezellig in de studio. U bent nog steeds de gast bij Ondernemend Maar. Mijn naam is Rick Claus en als gast heb ik Richard Kemper. Nogmaals, welkom Richard.
1: Dankjewel.
0: En ja, waar we het eigenlijk helemaal niet over gehad hebben. Jouw allerbelangrijkste job is samen met je vriend Veldhuis, Remco.
1: Ja.
0: En jullie zijn een cabaretduo.
1: Dat zijn wij.
0: Ja.
1: Ja, al best wel lang, ja.
0: Heel lang. En, maar je zat in de reclamewereld, ja. Dat was heel succesvol.
1: Ja.
0: En toen, wat gebeurde er dat jij... Nou ja, hoe heb je Remco? Werkte hij er ook of zo? Of?
1: Nee, we hadden een gemeenschappelijke vriend. Die jongen die werkte bij mij op het reclamebureau, Jurjan van der Meer. En die, als ik naar klanten ging, dan had ik altijd een cabaretdoos. Ik zou het liefst in een doosje willen doen, heet dat.
0: Ja,
1: en,
0: van Donald Jones.
1: Ja, precies, dat is het liedje inderdaad. Ja. En er was een hele box met alle cabaretnummers van Nederland ongeveer. En ik liet het altijd horen. Kijk, dit is een gave conference. Dit is een mooi liedje. En toen zei hij, ik heb nog zo'n gek die er ook zo gek is van cabaret. Ja. Dat is Remco. En jullie wonen vlak bij elkaar, dus jullie moeten afspreken. Nou, toen hadden we allebei helemaal geen zin in, Remco en ik. Een date iemand die we niet kenden. Nou, laat maar zitten. En toen op een gegeven moment liep ik langs Jurjan en die hield de telefoon omhoog en zei, ik heb iemand voor jou aan de telefoon. En dat had hij ook tegen Remco gezegd. Dus we hadden elkaar opeens aan de telefoon. We hebben afgesproken die avond. We woonden 100 meter bij elkaar vandaan, aan Spaarne in Haarlem.
0: Prachtig.
1: En toen hebben we afgesproken. Toen hebben we allebei een stukje van zijn cabaret voor een zeilvereniging laten zien. Ik een liedje gespeeld. De vrouw waar ik op val heeft een kinderzitje op haar fiets. En dat was mijn eerste liedje. En toen heeft hij. Toen hebben we 2 jaar in de kroeg gehangen. En in een half dronken bui na een middag in de studio zijn we langs het concertgebouw gelopen. Ja. Hebben een zaal gehuurd.
0: Ja.
1: Het zei die man die daar zat. Die zei van. Wie zijn jullie dan? Hebben jullie kleinkunst gedaan? Of. Nee, wij komen gewoon uit de reclame. Oh, nou laat dan eerst even een liedje horen. Toen deden we dat liedje.
0: Van Marlo.
1: Dat was Tom van Marlo. Ja, ja. Dat was hoofd horeca. Ja. Die had dus helemaal niks te zeggen over de programmering. Ja, maar die ging daar eens uitgebreid de theaterdirecteur uithangen. Dat was heel grappig.
0: Idee van alles.
1: En toen hebben we uiteindelijk daar gespeeld voor vrienden en familie. Daar zat een cabaretkenner, Jan Pietersen.
0: Ja,
1: journalist dus voor
0: de puntdichter.
1: Puntdichter. Nou, heel goed, Rick.
0: Ja.
1: En die zei van, jullie moeten meedoen aan een festival. Dat hebben we gedaan, cabaretten. En toen zijn we tweede geworden. Mark-Marie Huibrechts is eerste geworden. Toen hebben we het 4 jaar gecombineerd. Op die avond trouwens heb ik dus de zus van Remco leren kennen. Wendy. En dat is nu mijn vrouw. Ongetrouwd, maar toch. En inmiddels is dat 27 jaar later. En toen zijn we dus tweede geworden op cabaret. Dus we hebben het 4 jaar gecombineerd. Hebben we onze eerste cabaretprogramma gemaakt. Goed, speelde ik gewoon 3-4 keer in de week hoor. En overdag werkte ik in de reclame. Toen zat er iemand uit de reclame, die was overgestapt naar een platenmaatschappij in de zaal. En die zei, dat liedje van jullie, dat heette toen nog Broertje. Want het ging over 2 broers die elkaar wilden zijn.
0: Ja.
1: Dat wil ik uitbrengen. En toen zeiden we, wauw, prima joh. En toen werd er een producer gezocht. En we hadden ergens helemaal. En toen opeens stonden we 2 in alle hitlijsten. Werden we het meest gedraaide liedje van 2003 en 2004.
0: Ja.
1: Toen stonden we, voor we het wisten, in Ahoy tussen Simply Red en Bluff. Want toen waren we opeens hadden we een TMF-nominatie voor beste popgroep nationaal. Nou, ik had nog nooit met een bandje gespeeld. Het sloeg helemaal nergens op. Maar het was wel leuk.
0: Op oudjaarsavond bij de top 2000.
1: Ja, in Klaus Partyhouse. Ach, ja, zeker.
0: En, nou ja,
1: Radio 2.
0: Dat zijn hoogtepunten, hè?
1: Ja, toen hebben we elkaar steeds beter leren kennen, Rick.
2: Ondertussen kan je niet meer gewoon door de supermarkt, denk ik. Hoor.
1: Jawel, man. Ik word heel weinig herkend.
2: Ja, serieus?
1: Ja. Nou, als ik samen met Remco ben, wel steeds meer. Nou, ik word wel meer... Ja, nou, bij ons in de buurt weten mensen het. Dus die slaan er geen acht op. Maar het verbaast me. Ik heb het vaak zelf ook niet in de gaten. Dat is geen valse bescheidenheid. Maar ik ben een... Ja, ik zeg mensen die met me zijn, die zeggen... Oh, kijk, mensen kijken. Ja, nou ja, het zal wel.
0: Ja.
1: Ik vind het ook leuk, hoor. Ik vind het ook helemaal niet stom als mensen me aanspreken. Ik doe alles... ja, ik vind het ook leuk.
2: Nee, maar
1: ik vind het eigenlijk jammer als ik een hele vakantie niet herkend ben. Nee. Eigenlijk jammer.
0: Nou, maar het is natuurlijk wel zo. Je bent van nature ook gewoon een hele aardige, open persoonlijkheid.
1: Niet betaald, dames en heren.
0: Dat meen ik wel. Ja. Nou goed, genoeg daarover. Hoewel, jullie moeten creatief zijn.
1: Ja.
0: Dat blijkt ook wel in jullie programma. Maar ik bedoel, het is een serieus ding. Want je gaat dan 2 seizoenen lang eigenlijk dezelfde... grappen, boodschappen vertellen.
1: Ja.
0: En het moet iedere avond overkomen voor de mensen die er zitten van... hey, dat is voor ons.
1: Ja, precies.
0: Een beetje zoals bij Disney als je binnenkomt. Dan, dan staat daar zo'n dame en die zegt... Hey, hello, how are you? En denk ik, is wat aardig zeg. Ja. Maar ja, ik heb dan niet door dat ze dat 1000 keer doet op een dag.
2: Je bent in de war met Mickey Mouse, denk ik? Of,
1: Een dame met grote flapporen.
0: Nee, die dames, die Mickey Mouse staat toch niet bij de ingang? Gewoon als je daar binnenkomt, dan zegt zo'n dame of weer al... nou goed, laat maar. maar wat, hoe komen jullie aan je teksten, je creativiteit, materiaal. Je materiaal? Wat doe je daarvoor?
1: Niks. Dus het is gewoon...
0: De volgende
1: het is gewoon leven eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus een beetje openstaan. Ik heb mijn telefoon hier. Daar staat een notitieblokje in. En alles wat ik leuk vind. En als ik 1 grap per dag ongeveer ergens vind op straat... of in een gesprek of iemand zegt iets grappigs... dan jat ik het ook gewoon. Als het in het programma komt, dan krijgen ze overigens 2,50. Want dat is een gouden wet in de cabaretwereld. Ooit door Paul van Vliet... in gang gezet. Als je een grap van iemand gebruikt, dan moet je om het ongeluk af te zweren 2,50 betalen.
0: Ja.
1: Dan zijn de auteursrechten betaald. Dus dat doe ik ook echt als ik iets van iemand gebruik. Maar verder is het gewoon als ik tv zit te kijken of als ik iets, als ik iets bedenk wat leuk is of een thema of iets wat me bezighoudt of waarvan ik denk, oh, dat is een geestig insteekje, dan schrijf ik dat op. Eigenlijk niet anders dan dat Toon Hermans dat vroeger thuis deed. Die had een secretaresse, gewoon fulltime in dienst. Nou, dat heb ik niet. Dat is eigenlijk dan mijn telefoon. Maar hij had overal bij elk toilet, bij elke stoel, bij zijn scheerapparaat lagen overal notitieblokjes. En overal waar hij in huis was, kon hij al gedachten even opschrijven. En de volgende ochtend, elke ochtend, ging de secretaresse door het hele huis. Dat is in een documentaire allemaal heel mooi verfilmd. Die haalde al die briefjes van die klapblokjes af en die ging dat uitwerken. Op een A4'tje. En als Toon een nieuw programma ging maken, dan kreeg je die hele stapel A4'tjes met alle gedachten van het afgelopen jaar eigenlijk.
0: Ja, dat vind ik heel leuk om te horen, dit. Dat is nou nieuws eigenlijk, hè? Ja, dat weten wij helemaal niet, dit.
2: Maar dit is ook leuk, want als hij nog eens een keer komt, dan krijgen wij niet 1 keer 2,50. Maar dan krijgen wij gewoon 100 euro om alle grappen die hij vandaag meeneemt.
0: Ja, van ons. Ja. Van ons ook.
1: Ik heb er nog niet eentje opgeschreven, maar het kan nog gebeuren. Ja, het kan nog gebeuren.
0: Ja, want als er niks, dan krijg je ook boete. Hè? Ja. Maar Richard, bijvoorbeeld 1 grap. Hè, die vind ik, tenminste, ik heb toen ik zat toen in de show, tenminste als publiek natuurlijk, maar ik moest zo hard lachen. Maar dat is die uitspraak van jou, zogenaamd tegen je vrouw had je het, geloof ik. Van als ik jou gelijk geef, dan hebben we allebei ongelijk.
1: Ja, hij is iets anders.
0: Oh,
1: hij is overigens van Remco.
0: Ja.
1: Dus de ere wie ere toekomt. Dat is niet mijn grap, maar Remco die zegt dan... Ja, schat, ik kan het wel met je eens zijn, maar dan zouden we allebei ongelijk hebben.
0: Oh, ik vind hem zo goed. Ik vind hem zo goed. Ik wil hem op een tegel hebben. Maar hebben jullie die gewoon echt zelf verzonnen?
1: Ik weet niet beter dan dat Remco dat zelf verzonnen heeft.
0: Geniaal.
1: Maar het zou kunnen dat hij hem ergens heeft gevonden.
0: Geniaal. Jullie werken nationaal door het hele land heen. Dus je zit ook veel in de auto. Rijden jullie samen dan? Of,
1: We rijden samen. We hebben een oude Chevrolet van op gas. Ja. En we hebben Anne Wietse. Die rijdt met ons mee. Dat is onze tourmanager. En die rijdt dan eigenlijk. En die zorgt dat we veilig aankomen. Meestal, ja, het is een beetje oude lullenleven. Want als ik 4 keer of 5 keer in de week speel, dan word ik 's middags 3 uur opgehaald.
0: Ja.
1: Tegen de tijd dat we bij de snelweg zijn, ben ik ongeveer in slaap aan het vallen. En ik word wakker bij het theater 5:30. Dan doen we eventjes een riedeltje op de piano. Dan eten we. Dan meestal om 6 uur, 7 uur. Dan doen we nog een soundcheck. Met z'n tweeën is dat heel simpel. Hè? Dat is alleen maar piano. En dan gaan we eventjes terug naar onze kleedkamer. Allebei apart. En 7:45 showtime.
0: Ja, want jullie hebben ook een tijdje gespeeld met een band.
1: Ja, we hebben 2 programma's. We gaan ons 12e programma nu maken. Ja. En we hebben 2 programma's met een band gemaakt. Een liedjesprogramma. En wat mij betreft wordt het programma hierna weer eens een keer een liedjesprogramma. Maar... hoewel we bekend zijn geworden van de liedjes, mensen willen toch gewoon vooral lachen.
0: Ja.
1: Dus er zijn wel mee, we hebben 100 liedjes staan op Spotify. En ook die liedjesprogramma's bij ons zijn altijd trouwens wel om te lachen. Want we larderen het altijd met verhalen. Maar mooie muziek maken is eigenlijk gewoon stiekem wel echt het allerleukste wat er is. Met kundige muzikanten.
0: En we hebben het over grappen maken. Dus je gaat door het hele land.
1: Ja.
0: Maar dat betekent dat sommige grappen kunnen in Kerkrade en Staphorst niet die in Amsterdam...
1: Nee, we houden overal hetzelfde programma aan. En dat is net als de HEMA zijn we eigenlijk. We hebben overal hetzelfde assortiment. En ze mogen zelf een beetje kiezen wat ze uit het schap halen. Waar ze op moeten lachen of niet.
0: Okay.
1: En het is wel dat elke provincie... Eigenlijk is Brabant bij ons altijd wat moeilijkere provincie. Mensen denken altijd Limburg. Maar dat is zover hier vandaan. Die denken gewoon, die mensen komen helemaal hier naartoe. En we zijn gewoon buitenland eigenlijk, dus dat is leuk. Maar Brabanders die hebben altijd toch een beetje een soort argwanende houding ten opzichte van mensen die uit boven de rivieren vandaan komen.
0: Ja.
1: En dan spelen we soms wel 2-3 avonden in een grote schouwburg in Eindhoven. Er zitten 920 man per avond. En dan denk ik toch echt, jullie hebben toch echt allemaal zelf een kaartje gekocht. Niemand moet. En elke avond is het de eerste 30 minuten...
0: saai.
1: Is het weer zwoegen?
0: Zwoegen,
1: is ja. Het weer zwoegen? En dan denk ik, hé, maar, en dan snap ik, en dan dat duurt lang voordat ze ja. Op gang zijn daar.
0: Nou, wow. Misschien moet je dat gewoon ook van tevoren zeggen tegen ze. Ja. Van, en anders verkopen we jullie aan België.
1: Ja, ja nou, dat, dat die, de Brabanders die...
2: Hallo, hallo. Zal ik je zo zeggen, Rick?
0: Nou.
2: Ik vind het een beetje saai, hoor.
1: Volgende liedje
2: doen?
1: Laten we dat maar doen.
0: Ja, maar dan wil ik wel dat Richard hem zelf aankondigt. Het is van de Nederlandse cabaretière.
1: Ja, nou, cabaretière, heldin, koningin van het Nederlandse cabaret, zou ik bijna zeggen. Een goede vriendin geworden. En de reden voor mij waarom ik ooit Nederlands liedjes ben gaan schrijven. Ze had een liedje, dat heette Supermarkt. Dat kon ik toen op een gegeven moment naspelen. Dat ging over een jongen die ging naar de supermarkt. En zij was daar cashière en ze werd verliefd op die jongen. En die jongen die kocht elke dag een pakje check en twee bananen. En dat is dat liedje Supermarkt, zoek het dan maar op. Dat is dit liedje niet. Daarna heeft ze een Annie M. G. Schmid prijs gewonnen met het liedje wat nu komt. Het gaat over een dochter die voor het eerst meemaakt wat liefdesverdriet is. En het heet Lente.

0: Allemachtig, prachtig, Brigitte Kaandorp. Wat een mooie muziek. We zitten nog steeds bij het programma Ondernemend Maar. En tegenover mij, hij is niet weggegaan, zit Richard Kemper. En ik vind het wel een gezellige uitzending. Richard, hoe bereiken jullie publiek de markt voor kaartverkoop? En weet ik wat doen jullie eraan?
1: Steeds minder eigenlijk, zeg maar.
0: Het gaat vanzelf een beetje.
1: Het gaat wel vanzelf. Het gaat goed. Het is gek, hoe langer we meegaan, des te beter gaat het eigenlijk. Heel veel try-outs en zo, dat is allemaal meteen uitverkocht. Dat is ook allemaal in kleine zaaltjes. En eigenlijk is het gewoon, we doen als we een nieuw programma maken, zeg maar een rondje landelijke pers. Dus dan zitten we altijd wel bij 1 of 2 talkshows en wat grote interviews in kranten. Dat is eigenlijk het grootste. En dan doen we nog wel wat radio dingen, zeg maar, op landelijke radio. Onder andere natuurlijk bij meer radio in de toekomst.
0: Ja.
1: Maar we doen ook landelijke dingen, Radio 2. En dan hebben we gewoon een paar goede interviews en slaan we een beetje hard op de trom. Maar eigenlijk zijn we wel bescheiden tot de première, want dat kan ook tegen je werken.
0: Ja.
1: En als het programma dan eenmaal loopt, dan loopt het. Maar het belangrijkste is natuurlijk, onze winkel is eigenlijk de theaterboekjes. Dus theaters die moeten reclame maken voor de cabaretiers en de artiesten die daar komen. Dus en als we daar op het lijstje staan, dan gaat het eigenlijk, meestal zit het dan al wel de helft of 3/4 meteen vol.
0: En jij doet heel veel verschillende dingen. Ja. Doe je ook iets met een podcast?
1: Nee, we hebben een programma gemaakt over een podcast, maar we doen geen. Remco gaat nu een podcast maken.
0: Oké.
1: Dus maar ik weet niet of ik dat al mag zeggen eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar
0: ja. Nou.
1: We doen ook dingen los van elkaar. Dat is ook belangrijk. Als je een duo bent.
0: Ja.
1: Want, net als een huwelijk eigenlijk. Ja. Ik weet niet of je die film hebt gezien van Herman Vinkers. De Beentjes van Hildegard.
0: Heel mooie film.
1: Heel mooie film. Daar heeft hij op een gegeven moment heeft hij daar een uitspraak in. Heeft hij het later nog eens een keer aan mij verteld. Van kijk, als je een vuur wil maken. En dan moet je eigenlijk 2 blokken hout niet bovenop elkaar leggen. Maar je moet ze een beetje losleggen. Je moet ze een beetje puntje moet elkaar raken. Maar ze moeten ook allebei een eigen leven hebben, zo'n blok hout. Dan krijg je een mooi vuur, want er kan er zuurstof bij. En dat werkt in een relatie, of het nou je huwelijk is, of gewoon een relatie, of in een duo is het ook zo. Dus Remco doet dingen zonder mij en ik doe ook dingen. Ik heb een aantal films geschreven.
0: Ja, want je schrijft scenario's.
1: Ja, scenario's. Ja. Ik heb films geschreven, een paar huisvrouwen bestaan niet, 1 en 2. All Inclusive, hele leuke film met Jennifer Hofman onder andere, Frank Lammers. Ja. Haantjes heb ik geschreven op Netflix.
0: Haantjes, ja. Leuk hoor, Gerber. Dat is wat voor jou om te zien, Haantjes.
1: Haantjes.
2: Ja. Jij een haantje was.
0: Nou, ik herken wel sommige personages daarin.
1: Ja. Ja, dat doe ik dus echt als we niet in theater staan, doe ik dat er een beetje eromheen. Ja.
0: Even denken, heb ik nog een vraag? Ja. Wat ga je voor de toekomst?
1: Ja.
0: Denk je daar wel eens over na wat je over 5 jaar doet of zo?
1: Ja, dan hoop ik dat ik nog steeds hetzelfde doe. Ja? Dat ik nog met Remco gelukkig op het podium sta. Dat we mooie programma's maken die in de tijd zitten, zeg maar. Dat we, ja, we zijn toch een beetje een spiegel voor de mensen in de zaal. En dan hopelijk dan een beetje een lachspiegel. En laten hun leven zien op een wat uitvergrote manier. En maken ons druk over dingen waar ze zichzelf misschien, die ze ook wel zien, maar waarvan ze niet zo stil bij stilstaan.
0: Ja, maar dat vind ik wel knap. Hè? Het is hartstikke leuk. Er wordt gelachen en dergelijke.
1: Ja.
0: Maar het is geen onzin wat jullie daar staan te vertellen.
1: Nou, dat vind ik. Ja, soms ook wel. Soms is het totale ridicule. Maar het is wel. Kijk, ik heb nu bijvoorbeeld een stuk over. Aan het afgelopen programma had ik een groot stuk over de overgang. Eigenlijk als je vrouw in de overgang zit. Daar heb ik ook een meezinger van gemaakt. Misschien is dat wel leuk om te draaien. Of ben ik daarmee te laat? De overgang. Het staat op Spotify.
0: Oké.
1: Okay.
0: Heel tussendoor even, want op Spotify, klopt het nou, ik zat pas een beetje te klungelen daar op Spotify, of op Sonos, dat weet ik niet meer, maar er is ook een playlist Veldhuis en Kemper.
1: Ja, dat hebben andere mensen dan gemaakt, maar als artiest worden we gewoon gedraaid. Er staan denk ik wel 100 liedjes van ons op.
0: Ja. We hebben ook maar ook andere liedjes.
1: Ook andere liedjes.
0: Dat is niet zo dat jullie dat uitkiezen.
1: Oh, nee.
0: Zo bedoelde ik.
1: Nee. Oh, dat is waarschijnlijk dan een playlist van mensen die hebben gezegd, als je van Veldhuis en Kemper houdt, dan hou je waarschijnlijk ook van dit. Nou, dat,
0: die hebben wat geleerd.
1: Oké, okay. Zou niet weten.
0: Maar goed, het liedje De Overgang.
1: Hebben jullie nog niet gevonden, hè?
0: Nee.
1: Het staat niet op de kaart. Het staat wel op Spotify. Kan je daar wat mee?
0: Nee,
1: het staat 100% wel op Spotify.
0: Doe één zinnetje eruit.
1: Nou, De Overgang duurt maar 1 jaar of 10. En heel soms langer nog. Zal je net zien. Dat is. Maar het staat er wel op hoor, op Spotify.
0: Zeg,
1: maar we gaan ondertussen gewoon verder.
0: Ja, we gaan verder. Want,
2: Spotify hier op dit moment. Is er storing in Spotify?
1: Er is een storing in Spotify.
0: Ja, je zal net die pech hebben bij zo'n uitzending van mijn programma. Als je trouwens ook wil reageren op dit programma. Ik heb ook een e-mailadres gekregen van Meer Radio. Dat heet rickklaus@meerradio.nl. Goed, Richard, heb jij ook nog. Ben je een beetje sportief?
1: Ik schrijf ook nog columns trouwens. Want
0: ja.
1: Ja, sorry, ik mocht ook inbreken. Je zegt, ik doe nog andere dingen. Ja, ik schrijf elke week een column.
0: Oh ja, en voor welke krant?
1: Voor het Haarlems Dagblad onder andere.
0: Ben jij de oorzaak dat het Haarlems Dagblad toch nog leden heeft?
1: Nee, het Haarlems Dagblad is een van de oudste kranten van Nederland.
0: De oudste krant. Ja, de oudste.
1: Dat is gewoon een hele goede krant. Maar het verschijnt in het Haarlems Dagblad, maar ook in Dagblad de Limburger, bijvoorbeeld. In het Leids Dagblad, in Gooi en Eemlander, in het Noord-Hollands Dagblad. Eigenlijk van Maastricht tot Den Helder, zeg maar.
0: En die column, dat is. Wij lezen het in 5 à 10 minuten. En dan. Ik weet gewoon van heel veel mensen dat ze het Haarlems Dagblad als eerst op zaterdag de column van Richard gaan lezen. Nee, daar krijg je echt alle credits voor. Heel leuk. En het is ook leuk dat je geen blad voor de mond neemt.
1: Het valt soms verkeerd. Ik had vorige week een column die is helemaal verkeerd gevallen bij heel veel mensen.
0: Ja.
1: Ik had een column over.
0: Over mij.
1: Moeten we het erover hebben of niet?
0: Ja,
1: nou ja, eigenlijk wel. Het gaat om 65-plussers. Ja. Zit je daar al bij?
0: Ja, zeker. Okay. Ik zie er hartstikke goed uit. Maar,
1: ja, oké. Okay, nou, zou ik niet zeggen. Maar de provincies hebben bepaald dat de korting in het openbaar vervoer voor 65-plussers, voor de metro, tram en de bus, dat die vervalt. Want die korting wordt nu gegeven aan gezinnen met kinderen.
0: Ja.
1: En daar waren ze op het Nationaal een paar mensen ontzettend boos over. Oudere mensen.
0: Ja.

0: heb ik wat grappige voorbeelden gegeven. Van ja, volgens mij hebben ouderen best wel goed. Want kijk eens op dinsdagochtend in de Intratuin. Wie zitten we hier aan de grootste appelpunt XL? Wie heeft de grootste camper op de route Soleil? Dat zijn altijd toch weer die ouderen. Nou, dat had ik niet moeten doen.
1: Die irritatie vooral komt ook van... waarom, als je kinderen korting geeft, heel logisch... waarom moet dat ten koste van die oudere korting? Maak toch niet die rare afwegingen en dergelijke. En daar hebben we natuurlijk als burgers in Nederland... veel mee te maken met het kabinet wat hele rare afwegingen maakt. Maar toch even over jou.
0: Ik heb wel een goed punt overigens. Zo heb ik het nog niet bekeken, Rick. Ik heb weer wat geleerd. En eigenlijk voor mijn column aankomende zaterdag ga ik dit nog meenemen.
1: Heb je wel eens een klankbord ook? Je schrijft die column en daar ben je een uur of vier mee bezig, denk ik.
0: Soms een half uur, soms zes uur. Dus het is heel verschillend. Ik ga vrijdagochtend altijd zitten.
1: Ja.
0: 9 uur zit ik in het hoekje van mijn ateliertje. Dan heb ik een hoekje in de bank met een laptop uit 2002 ongeveer.
1: Ja.
0: En dan kan ik het alleen maar Word kan ik er nog op. En dan
1: ga je wel met 10 vingers type al?
0: Nou, 6.
1: Oh, okay.
0: Maar dan schrijven we die column. En dan. Ik hou hem niet tegen iemand aan. Helemaal niet. Want dat vind ik ook wel. Ik vind het ook wel spannend eigenlijk. Als ik het eerst door 6 mensen. Kijk, ik heb in de reclame gewerkt. Toen had iedereen een mening.
1: Ja,
0: dat is het lekkere van dit beroep. Zowel op het podium. Daar heb ik al 1 mening om mijn rekening mee te houden. Maar de column, dat kan ik helemaal zelf bepalen.
1: Maar je hebt hele goede grappen vaak in je bent. Nu had je de afgelopen keer een hele serieuze, vrij serieuze. Maar meestal heb je ook wel een serieus onderwerp. Maar er zitten een paar hele goede grappen in qua vergelijking en dergelijke.
0: Ja, als het komt, dan komt het. Als het niet komt, dan is het ook geen paniek. Dus,
1: maar gebruik je daar ook een beetje AI voor? Dat je,
0: nee,
1: helemaal niet qua inspiratie ook?
0: Nee.
1: Nee? Eerlijk zijn, hè?
0: Ik ben heel eerlijk. Ik heb wel eens een keer gekeken van kan een column korter, maar dan merk je toch onmiddellijk dat er wel AI overheen gegaan is.
1: Wordt het tijd voor muziek?
2: Muziekje, denk
1: nou,
2: ik.
1: Nou, we gaan over naar Douwe Bob.
0: I do. De string version. Heel mooi liedje.
2: Maar is dit dan de plaat waar het om gaat? Of,
1: nee.
0: Dan de plaat waar het om
1: nee.
0: gaat?
1: Nee.
2: We hebben zo'n bak jingles.
1: Doe dan maar wel de plaat waar het
3: Onderneem
1: om gaat.
3: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.

0: Ja, wakker worden. Meer radio. Goedemiddag allemaal. Dit is nog steeds het programma Ondernemend het Maar. Mijn naam is Rick Lauwers en ik heb te gast Richard Kemper. Welkom, Richard. Voor de zoveelste keer dit uur. Richard, ja, het is toch een... Veldhuis en Kemper is gewoon is een BV, denk ik. En echt een onderneming.
1: Ja.
0: Kunnen jullie wel rondkomen?
1: Ja, dat gaat. Dat gaat. Ja.
0: Maar de shows zijn de basis voor... Ja. Het moet toch met ieder kaartje...
1: Ja, nee, wat dat betreft is het... we hebben geen partycentrum wat ik uiteindelijk kan verkopen.
0: Ja.
1: Of een... mijn beste vriend is slager of een slagerij wat ik door kan... We hebben niks. Dat is altijd raar. Nu, na dat programma wat we nu hebben gemaakt...
0: Ja.
1: Dat is dan klaar. En nu heb ik dus weer niks. Ja, ik kan het ooit overdoen aan... Onze kinderen, zijn dochter en mijn zoon. Die is het ook nog steeds Veldhuis en Kemper. Maar ja, die hebben we. Ja. Maar verder hebben we niks. Dus we moeten het echt verdienen. Kaartje voor kaartje. Stoeltje voor stoeltje. En we zullen ook. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook wel een hele eerlijke manier vind om geld te verdienen. Ik moet echt naar een plek toe. Ik moet naar Roermond, naar Assen, naar Zwolle. Ik stap in een busje. Ik ga daarheen. Als de zaal vol zit, dan hebben we echt best wel een mooie salaris verdiend die avond.
0: Vind ik wel leuk dat je dat zegt. Dat een eerlijke manier van geld verdienen. Want wij wonen in het chique Bloemendaal. Maar...
1: Ik niet, ik woon in Zandvoort.
0: Oh ja.
1: Bentveld.
0: Ja, dat is Zandvoort.
1: Dat is Zandvoort.
0: Ja,
1: toch heel
0: dat
1: anders.
0: Is weer wat minder. Ja. Dat is toch meer Gerard Joling country.
1: De artiesten. Maar... Tom Hermans heeft ook in Zandvoort gewoond.
0: Ja.
1: En Wim kan ook trouwens. Maar dat tezijde.
0: Ja, en Krijkop Junior woont ook nog steeds in Zandvoort.
1: Ja, die woont er nog steeds.
0: Oh, wat kennen we veel mensen ook, hè? Wat leuk. Maar ik bedoel eigenlijk de kick van dat je geld verdient... maar dat het gewoon op een fijne, eerlijke manier is...
1: Ja.
0: Dat geeft jezelf toch wel een lekker gevoel.
1: Ja, ik had in de reclame, en toen was ik wel gewoon in dienst als directeur, zeg maar. Maar toen had ik toch ook wel dagen dat ik dacht... ja, wat heb ik eigenlijk precies gedaan vandaag? Ik heb 2 broodjes zalm gegeten. Ik heb in een studio gezeten toen ze een radiocommercial opnamen. Een beetje met een klant zitten lullen. En dan ging ik weer naar huis en dat was het dan weer. En dan had ik er best wel veel geld verdiend die dag.
0: Ja.
1: Ja, of kon ik ook wel mee leven. Maar ik vind het nu gewoon eerlijker. Ik heb gezweet. Nou, het jammere van deze tijd vind ik trouwens... je zweet dus niet meer op een podium. Omdat alles is ledverlichting geworden.
0: Oh, dat vind ik verschil.
1: Dat vind ik echt jammer. Want Remco die kon zo goed zweten vroeger, jongen. Echt, dat gutste hem af. En dat vond ik altijd mooi voor het publiek.
0: Ja.
1: Dan zag je ook dat iemand echt aan het werk was. Ja. En nu is het... Alle theaters hebben airco. Het is allemaal ledverlichting. Ik heb het gewoon af en toe koud op een podium. Maar het is wel een hele eerlijke manier om geld te verdienen. Ik ga ergens heen, kom 's avonds laat thuis. Ik ben moe, ik ben fysiek ook moe.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel gewoon wat geld verdiend. Dat vind ik eerlijk.
0: En heb je wel met Remco... dat probeer jij toch iedere keer...
1: Iets meer te verdienen?
0: Nee. Ja, daar zat ik aan te denken. Nee, maar probeer hem onderuit halen bedoel ik niet. Maar toch op een bepaalde manier aan het lachen te krijgen. Even in het programma dat je denkt, ik doe dit anders dan gisteren.
1: Ja, dat kan wel eens, We kunnen elkaar wel eens een beetje pesten. Als we er 4-5 in de week doen, 4 in de week... dan is het bij de derde wel eens, dan gaan we weer. En dan probeer ik hem natuurlijk
0: maar
1: wel een
0: beetje te... Maar ik bedoel het eigenlijk pushen. Jullie maken ook grappen. En dan maak je een extra grap eroverheen dat wij denken... oh, wat leuk, die jongens hebben echt spontaan lol.
1: Ja.
0: En dan denk ik, nou, ik weet niet of het zo spontaan is, maar... Dan nog even iets verder.
1: Ja.
0: Weet je wat André van Duin vroeger deed met zijn spelen?
1: Met Joke Bruijs en met Hans Otjes.
0: Hans Otjes. Ja. Jongen.
1: En wat zeg je?
2: Frans van Duschoten.
0: Daar zat ik net aan te denken. Wat een geniale, aardige, lieve man was dat, die Frans van Duschoten.
1: Ja, het schijnt ze. Kastikum kwam vanavond, toch?
0: Ja, klopt. Ja. Bij Rita Corita.
3: Geweldig. Ja.
1: Het is in het vak, bij onze huidige generatie, is het een beetje not done, zeg maar. We noemen dat smieren.
0: Ja.
1: Jos Brink deed het ook heel veel.
0: Die smierde
1: als een smiercase.
3: Werd dat?
1: Dus die is in de lach schieten op een podium bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, en dat we doen het niet, we gaan het niet nep doen, maar je kan het de ene keer wel wat meer beteugelen dan de ander. Er zijn ook zalen waarin het soms pas leuk wordt als er even een dingetje misgaat.
0: Ja.
1: Dan kan je het een beetje laten gebeuren. Maar dan echt opzoeken is nooit echt ziek.
0: Ja, in deze uitzending gaat het meestal vanzelf wel een beetje. Dus dat maakt niet uit. Hebben jullie ook nog extra mensen in dienst, behalve jullie twee?
1: Ja, het zijn allemaal... we hebben natuurlijk een managementbureau, maar er zitten heel veel andere artiesten ook.
0: Okay.
1: Die doen onze boekingen.
0: En hoe heet dat?
1: Dat heet het theaterbureau De Mannen.
0: Oké. Okay.
1: En dat zijn twee mannen. En dat heet het Theaterbureau De Mannen, MV. M-V en sinds kort ook MV-X.
0: Oké. Okay.
1: Het zijn dat... allemaal jonge mensen.
0: X en, is voor de
1: mensen die de non-binaire, mensen die er horen er ook bij. Ja. En dus dat zijn Theaterbureau De Mannen. We hebben de technici in dienst, maar die nemen we dan een seizoen in dienst. Hè, of die werken dan dat seizoen voor ons.
3: Heb je mijn nummer dan?
1: Nee, heb ik nog niet. Zijn geluids, we hebben wel een geluidstechnicus al, een goeie.
0: Ik denk dat Gerben zijn contract nog even aanwezen. Want dit is...
1: Je moet het maar willen, Gerben. Wij komen om 5:00 aan in het theater. Maar een technicus die is er al om 2:00 middags. En als je de avond ervoor in Groningen hebt gestaan... en je moet de volgende ochtend naar Maastricht... dan moet je er ook gewoon... ben je dus om 3:00 thuis uit Groningen... En de volgende ochtend om 2:00 moet je wel gewoon weer in Maastricht staan. Dus het is heftig, hoor.
3: Ja.
0: Ries, had jij vroeger ook een bijnaam? Toevallig.
1: Kempi.
0: Hoe?
1: Kempi noemen ze
0: van
1: me Kempi?
0: Wel.
1: Kempi noemen ze me wel. Sommigen, ik had een buurman, die noemde me altijd Ricky. Dat vond ik altijd heel leuk.
0: Ja, maar dat was toch in de tijd natuurlijk van Ricky en Slingertje? Of was die al voorbij?
1: Nou, nee, dat, ik weet niet, waar heb je het over?
0: Oh, dat is mijn tijd.
1: Heb het over 1842. Ja? Dat, Ricky en Slingertje, nog nooit van gehoord. 1970 ben ik, hè?
0: Okay.
1: Dat is het Talentenzee in de lucht. Het is Bassie en Adriaan, Peppy en Kokkie nog een staartje. Q en Q nog een heel klein beetje. Maar
0: ja,
1: dat...
0: Floris ook, jammer.
3: Het is een mooi jaar, 1970, hè?
1: Oh, ja. Kijk.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
3: 5 februari 1970, zegt.
0: Ja, nou, ik dacht meer 69 is spannender. Maar goed, bij de uitzending blijven. Toen je een jaar of 15, 16 was, waar droomde je toen van, Richard Kemper?
1: Toen droomde ik wel van pianist worden, denk ik. Toen begon ik net met piano spelen. Mijn moeder had een piano weer in huis gehaald. Ik vond het heel gezellig. En ik zat een beetje te klooien op dat ding. En ik zat er soms uren achter. En toen zei mijn moeder, ga maar eens een keer een paar lesjes nemen. Ik heb ook 1,5 jaar les gehad of zo. Of 2 jaar misschien. En dat was, dat was heel leuk natuurlijk. Dus de droom, ik was gek van jazzmuziek. Maar toen ik naar het conservatorium wilde, zei mijn vader... nou, ga maar gewoon een studie doen.
0: Ja.
1: Dus dat mocht eigenlijk gewoon niet. Later is hij absoluut mijn grootste fan geworden.
0: En daar heb je ook, dat heb je ook zo mooi gezongen. Dat moet u een keer opzoeken. Het is een lied van André van Duin, mijn allergrootste fan. Ja. Je hebt het ook op zijn jubileum mogen zingen samen met Remco. En zoals jullie het gebracht hebben, is ook geweldig.
1: Dat was heel leuk om te doen.
0: Geweldig. We gaan het niet draaien, want dan wordt Richard emotioneel.
1: Zeker.
0: Dat weet ik.
1: Zeker.
0: Dames en heren, luisteraars thuis. Als u stil heeft gestaan langs de snelweg, dan kunt u weer gaan rijden. Want dit was wel een mooie uitzending. Richard Kemper, hartelijk dank voor je komst naar de studio.
1: Ja, gedaan, man. En Gerben. En Thor.
0: Ton.
1: Oh, ja, dat was nog Cor. Of was ik in de war?
0: Nee, dat is Cor.
3: Ja, Ton doet wel alsof ik Cor is. Ja.
1: Ton, Gerben, Rick. Leuk om hier te zijn. Ik zou wel vaker willen komen.
0: Ja?
1: Hartstikke leuk.
0: Nou, je weet maar,
3: programma gaan
0: je
3: maken.
0: Weet maar nooit. Eén knopje verkeerd indrukken zo dadelijk en je bent er weer.
1: Ik ben er weer, ja. Lijkt me gezellig.
0: Maar nogmaals, Richard Kemper, bedankt voor je openhartige gezelligheid.
1: Graag gedaan.
0: En we gaan afsluiten met het laatste nummer van John Major.
3: Nee.
1: John Major.
3: Niet Jur.
0: Oh, Major.
3: Major.
1: Nee, Mayor.
3: Mayor.
0: Ja, want dat zei
3: dat is nog beter.
1: Ja. New Light.
3: Maar niet Jur.
0: Zullen we hem draaien?
3: Ja.
0: Dag, luisteraars.
3: Goedemiddag.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Old Blue Eye, Frank Sinatra met Strangers in the Night. Goeiedag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1932. En vandaag gaan we terug naar
1: juli
2: 1966.
0: En Frank Sinatra staat verrassend 1 week nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Dat allemaal in de week van 2 juli 1966. En dit is de nummer 1 hit in Nederland, maar ook in Engeland. Dit zijn de Beatles.

0: En ook vandaag draaien ze 3-3. Dit waren de Temptations met Ain't Too Proud to Beg. 13 in Amerika op 16 juli 1966. En Josie Faye met Getaway, 1 week nummer 1 in Engeland. Op 23 juli 1966 komt hij nummer 1. En de Beatles staan 1 in Nederland met Paperback Writer.
1: Hoi Tom, hey. Ik ben Margot Ribbering.
0: Goedemiddag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Juli 1966 gaat de geschiedenis in als een van de slechtste zomermaanden van de vorige eeuw. Het water komt met bakken uit de hemel. Eén dag valt er zelfs in één keer 61 mm. In totaal valt er deze maand 191 mm. Terwijl 76 mm normaal is. En daarbij is natuurlijk heel weinig zon, maar 155 uur. En duidelijk is het dat deze maand veel te koud is. Overdag is het 2 graden. En de hoogste temperatuur wordt gemeten op 2 juli 1966, 24 graden. Ach ja, er zijn maar zingen. The Love and Spoonful, Summer in the City.

0: Aflevering 1932 van de maand van het jaar met Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. Vier in Amerika op 16 juli 1966. En Karen Kent hoorde je ook met Dans je de hele dag met mij. 18 binnen in Nederland op 23 juli. En zou nummer 1 komen in de week van 13 augustus 1966. En de Love Spoonful die hoorde je met Summer in the City. 43 binnen in Engeland op 16 juli.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: De heer Peer Lanser staat op de brug voor Aalsmeerderdijk. De kring Aalsmeerderdijk van het Groene Kruis moet weer in de oude toestand worden teruggebracht, vindt hij. En de spaarbank van de stad Amsterdam verhoogt de rente op spaarrekeningen tot 4,5%. En de zangvereniging Advendo uit Burgerveen haalt de eerste prijs op een zangconcours. En dat is in Arnhem. En hier is een hele goeie. Het is namelijk Bob Dylan met I Want You.

0: En dat zijn de Capitals met Cool Jerk, nummer 7 in Amerika, op 2 juli 1966. Een Sunny Afternoon van de Kings, dat is nummer 1 in Engeland, 2 weken lang vanaf 9 juli. En van het album Blonde on Blonde hoorde je Bob Dylan met I Want You. En die komt binnen in de Nederlandse hitparade op nummer 26 op 30 juli 1966.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: En dat horen we vandaag van Ruud Kroes.
2: In Amsterdam worden op 1 juli 85 betogers tegen de Amerikaanse Vietnampolitiek gearresteerd. Op 19 juli 1966 wordt de Noord-Ierse dominee Paisley veroordeeld wegens opruien. De Amerikaanse ruimtecapsule Gemini 10 maakt op 21 juli een succesvolle vlucht. Ex-minister Paul-Henri Spaak verlaat op 27 juli het Belgisch parlement en trekt zich terug uit het politieke leven. In het Wembley Stadion in Londen wordt het Britse team op 30 juli 1966 wereldkampioen voetballen door West-Duitsland met 4-2 te verslaan.

Master Trots Q65 met de Live I Live 5 in Nederland op 16 juli 1966. Dit is nummer 13 in Engeland op 9 juli. Dit is James Brown, It's a Man's World.

0: Maar Dave Brown met It's a Man's, Man's, Man's World, nummer 13 in Engeland op 9 juli... hoorde je Dave Berry met Mama, 33 binnen in Nederland op 16 juli 1966. En dit was net Hanky Panky van Tommy James en de Shondells. Een plaat al in 1963 die toen gigantisch flopte. Maar ineens nummer 1 staat in 1966 op 16 juli. 1 weekje nummer 1 in Amerika.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: De heer en mevrouw Knook uit Rijzenhout die zijn 55 jaar getrouwd in de maand van het jaar. En Fokker werft afgestudeerde LTS'ers voor de bouw van de Fokker Friendship. Petula Clark heeft een hit in de maand van het jaar. I couldn't live without your love.
1: Juli
2: 1966.

Je hoorde Petula Clark met nummer 1 in Engeland op 30 juli 1966. I Couldn't Live Without Your Love. En Red Rubber Ball, dat was er eentje van The Circle. Een nummer van Paul Simon, 2 in Amerika op 9 juli. En daarna hoorde je Simon en Garfunkel zelf met nummer 11 in Nederland op 9 juli. I Am A Rock. En dit is Michel Polnareff met La Poupée qui fait mal. 5 in Nederland in de maand van het jaar.

0: La Poupée qui Venant, dus de allereerste hit van Michel Polnareff. Die staat op nummer 5 in Nederland. In de top 40 van 30 juli 1966.
1: De maand van het jaar.
0: Zitten we voor vandaag, aflevering 1932 met...
2: juli 1966.
0: En straks na het nieuws in 3 uur Michel Onklin. En hij presenteert het programma Meer Hollands tot 4 uur. En ik heb er nog eentje voor je uit de maand van het jaar. 3 in Engeland op 9 juli. Een productie van Phil Spector, gezongen door Tina Turner. Ook al staat de Ike en Tina Turner op het label, maar Ike werd gewoon door Phil Spector de studio uitgestuurd met River Deep, Mountain High.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Meer Hollands met Michel Onklin.

0: Het allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onklin.
1: En inderdaad, dit is Meer Hollands 908 alweer in de zomer van 2026. Want daar zitten we in. Maar deze plaats voor Circus Kusten kwam in 1985. Meer Hollands, ook vandaag weer een programma van. En ik kijk hem weer in de ogen, Anton van der Aren. Mooi, je bent er weer bij, vriend. En ondergetekende Michel Onklin met oude en nieuwe verstaanbare muziek. Zoals deze, nieuwe van Perry Zuidam. Sing, Signorita.

Dat is idee. De debuutsingle van Het Goede Doel. Net kwam het 1982 en dat was De Gijzelaar. Frank van Etten heeft weer een nieuwe single uitgebracht. Ik dans altijd door het leven.

En onze Vlaamse klassieker is vandaag de groep van Mama's Jasje, Zonder Verhaal. En dat was in 1992 een grote hit bij onze zuidenburen. Hier is een nieuwe, vrolijke zomerzinger van Keno, als ik het goed zeg, Keno Nieuwenhoven, Madre Mia.

in hoge toontjes lekker eruit gepest door Etzilia Rombly, Hemel en Aarde, waarmee ze meedeed in het Eurovisie Songfestival. En Etzilia eindigde op 9 mei 1998 in het Engelse Birmingham op de 4e plaats. We hebben een jonge zanger, dat is Brendan Bakkum uit Heemskerk. Hij timmert wel al jarenlang aan de weg en presenteert wel hier vol trots zijn nieuwe single. Hij heet Hart erover.

Ja, alweer 25 jaar oud deze zomerhit met die van Koos Albert, zoals je hoorde. En hoe vinden ze deze hier op de Meerhollands Facebookpagina met de speellijst van vandaag. Daarop kun je zien dat we nu de nieuwe van Laura Heijgen laten horen in Meerhollands. Als ik jou niet krijg...

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd, naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Iedere avond zorgen voor de dag van morgen.

Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Nou, toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt.

Bob Bauber begint in de jaren 60 als zanger en oprichter van de ZZ en de Maskers. En in 1976 scoorde hij samen met Patricia Pai zijn grootste hit Voor Niets. De single bereikte de derde plaats in de top 40. Tom Haver is een graag geziene gast in Meerolands. En als hij een nieuwe plaat heeft gemaakt, zo ook vandaag, gaan we hem draaien met Kermis. MUZIEK

oudste van vandaag is van Corrie en de Rekels. Want Huilen is voor jou te laat. Ze kwam op 11 april 1970 top 40 binnen en zou het na 41 weken uithouden met de 5e plaats als hoogste notering. Nou, wordt toch nog een beetje gehuild, toch? Nog van lachen. We gaan naar Haarlem voor JJ Bauer. Ik kan het niet laten.

Met Siska Peters in de zomer van 1975 met Dans naar de Zon was dit Meer Hollands aflevering tot 908 alweer. Jan Biggel, hij is 61 jaar en deze man begon aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Hij trouwde namelijk met zijn grote liefde, hij moest even zoeken natuurlijk, Helga. Wat kan het leven toch mooi zijn, is de nieuwe zinger van deze sympathieke Brabant.

Het is een verrassende top 10. Het was de testtijd van Mankenelis uit 1987. En Ton en ik hebben heerlijk meegezongen, hè, Ton? Kleine jodeljongen, ja. Ik red me wel. Hier is de nieuwe van Charelle.

0: met het mooie stemmetje van Sherelle. En daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van aflevering 908 moet ik zeggen, van Meerholland. Dank Verdranen voor je steun toeverlaat. Dank jullie wel voor het luisteren. En ik laat jullie achter met Wat moet dat moet van Simon Keizer. Dus tot volgende week. Dank je wel.
1: Wat als ik eerder was begonnen?

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Zo zondag. Peter Hanegraaf.

0: Midnight Sun bij Meer Radio.
1: Zondagmiddag. Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: En hier zal niet het seizoen B&B voor liefde worden besproken. Dus als je dat kijkt en je wil het daar heel graag over hebben, dan ben je hier aan het verkeerde adres. Heb je een hekel aan het programma, dan zou ik zeker blijven luisteren. Want ik ga het er niet over hebben. Het is niet zo dat ik een hekel heb aan dat programma. Sterker nog, ik heb de eerste paar seizoenen met veel plezier bekeken. Maar ik vind het inmiddels een beetje een overkill. Elke zomer en elke winter worden er nieuwe liefdes gezocht. Inmiddels ken ik het wel. Maar als je het dus volgt, ja, veel plezier. Blijf ook vooral kijken. En als je het niet kent, zou ik het zeker een keer opzetten. Want het zit wel vol met ongemakkelijke televisie. En dat is dan wel weer leuk om naar te kijken.

When the going gets tough, the tough gets going. Snap jij het nog? Billy Ocean hoorde je. Als ik mijn glazen bol erbij pak, dan zie ik dat er misschien wel weer ergens volgende week een hittegolf aankomt. Daar zitten we op dit moment niet in. Maar de temperaturen gaan zo dadelijk wel stijgen op Meer Radio vanwege het zomerskwartiertje. En jij hebt ook een aandeel erin, want je kunt je favoriete zomerrit nu doorgeven. Mail het naar studio@meerradio.nl. En er is nog plek voor jouw zomerse suggestie. Dus mail het naar studio@meerradio.nl. Dat is het e-mailadres wat je kan gebruiken.

0: Het station van Halen bij Meer, Meer Radio. Heb jij je favoriete zomertrack al doorgemaild naar studio@meerradio.nl? Nee? Het kan nu nog. Er is nog een plekje vrij in het zomerskwartiertje. Van welk liedje krijg jij een zomersgevoel? Mail dat naar studio@meerradio.nl. En zo dadelijk heb ik Bella Kay voor je.
1: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
2: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
1: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
3: Same time, same place, same jazz.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Meer radio.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Een kwartier lang alleen maar zomerse. Misschien wel een tikkeltje sensuele muziek. Dat is het zomerse kwartiertje. En waar krijg je dat? Natuurlijk bij het station van Haarlemmermeer, meer radio. En alleen daar. Als ik de mails erbij pak, dan zie ik goede zomerse suggesties die zijn binnengekomen. Waaronder van Kevin. Die komt met Calvin Harris. Oh ja, vind ik een hele goeie. Die komt eraan naar de Lambada. Coma.

Ozu, tuintje in mijn hart. Daarvoor ga ik Chantal bedanken, want die mailde voor Damaru en Jan Smit. Het zomerskwartiertje is bijna ten einde. De laatste is van Majestic en Boney M.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Zo zondag. Peter Hanegraaff.

0: Ik bel je zomaar even op, Gordon. En dan kan ik natuurlijk nu wel gaan zeggen dat hij toen wel goed bij stem was. Maar dat ga ik gewoon niet doen.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: We houden het positief. Net als Gordon, die ook altijd een positieve instelling heeft. Je bent bij Meer Radio Haarlemmermeer. En TikTok die heeft een tik op de vingers gekregen. Waarom? Dat vertel ik je zo meteen.

Dark Before the Dawn. Zon Milieu bij Meer Radio. Looking at the clear blue skies up above. Heb jij een TikTok-account? Ja, dat is social media waar je allemaal korte filmpjes op kan kijken. Nou ja, tegenwoordig, wie heeft er niet een TikTok-account? Zelfs politici zijn erop te vinden. Als je volwassen bent, dan is er nog niet zo gek van aan de hand. Maar als je minderjarig bent, dan is het even opletten. Dus als je zelf minderjarig bent en nu luistert, of je kent iemand die minderjarig is en TikTok heeft, let dan even op, want de Europese Commissie heeft namelijk TikTok een draai om de oren gegeven voor het overtreden van Europese regels die minderjarigen horen te beschermen. Volgens de EU zijn de accounts van minderjarigen niet goed genoeg afgeschermd. Dat is wel iets wat TikTok beter mag gaan regelen. Ze krijgen ook even de tijd hoor om te reageren. Maar als het antwoord de EU niet bevalt, dan krijgt TikTok alsnog een miljardenboete. Dat zal ze leren, die vieze, vuile derreeks. Ik hou het niks. Me and Mrs. Jones. Billy Paul op Meer Radio.

0: De zondagmiddag van Meer Radio. Sommige mensen die zijn heel creatief. Zo is er vlak bij de Duitse grens iemand aangehouden door de marechaussee. Want die probeerde namelijk iets mee te smokkelen. En dat was ook nog een keer een hele grote hoeveelheid. Wat dat precies was, dat vertel ik je zo. En verder staan voor je klaar de Puma's en Toto.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Zij maakt het verschil, de Puma's bij Meer Radio. En bijna was er een persoon, een smokkelaar, die het verschil maakte. Die heeft denk ik op zijn zolderkamer eerst een hele lange tijd namaaksigaretten gemaakt. In elkaar gezet. En bij 1,2 miljoen dacht hij, nu ben ik er wel klaar mee. Heeft dus in een busje gepropt en probeerde die om die te smokkelen over de grens. Maar vlak bij de Duitse grens is hij gestopt door een marechaussee. Die heeft het busje onderzocht en die kwamen de sigaretten tegen. En de persoon is dus aangehouden. En de douane die heeft al eerder aangekondigd extra maatregelen te gaan nemen tegen de smokkel van sigaretten. En illegale sigaretten zijn al jarenlang populair in Nederland. En de reden mag zich laten raden natuurlijk. Dat komt door dat een pakje sigaretten natuurlijk, als je dat koopt, dat is allemaal niet leuk, hartstikke duur. Dus gaan ze de illegale kant op, hè, die sigaretten. Maar dat mag natuurlijk niet. Ik begrijp het wel, maar hou het allemaal legaal. Want voor je het weet zit je in, zit je geboeid in een marechaussee-busje. En dat wil je natuurlijk ook niet. Hier is Toto. Stop loving you.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Met de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio.
4: Tom van Branen.
1: De jaren 60. Juli
5: 1966.

0: Old Blue Eye, Frank Sinatra met Strangers in the Night. Goeiedag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1932. En vandaag gaan we terug naar
1: juli
2: 1966.
0: En Frank Sinatra staat verrassend 1 week nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Dat allemaal in de week van 2 juli 1966. En dit is de nummer 1 hit in Nederland, maar ook in Engeland. Dit zijn de Beatles.

0: En ook vandaag draaien ze 3-on-3. Dit waren de Temptations met Ain't Too Proud to Beg. 13 in Amerika op 16 juli 1966. En Josie Faye met Getaway, 1 week nummer 1 in Engeland. Op 23 juli 1966 komt hij nummer 1. En de Beatles staan 1 in Nederland met Paperback Writer.
1: Hoi Tom, hey. Ik ben Margot Ribbering.
0: Goedemiddag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Juli 1966 gaat de geschiedenis in als een van de slechtste zomermaanden van de vorige eeuw. Het water komt met bakken uit de hemel. Eén dag valt er zelfs in één keer 61 mm. In totaal valt er deze maand 191 mm, terwijl 76 mm normaal is. En daarbij is natuurlijk heel weinig zon, maar 155 uur. En duidelijk is het dat deze maand veel te koud is. Overdag is het 2 graden en de hoogste temperatuur wordt gemeten op 2 juli 1966, 24 graden. Ach ja, en zij maar zingen, The Love and Spoonful, Summer in the City.

0: Aflevering 1932 van de maand van het jaar met Dusty Springfield. You Don't Have to Say You Love Me. Vier in Amerika op 16 juli 1966. En Karen Kent hoorde je ook met Dans je de hele dag met mij. 18 binnen in Nederland op 23 juli. Dit zou nummer 1 komen in de week van 13 augustus 1966. En de Love Spoonful die hoorde je met Summer in the City. 43 binnen in Engeland op 16 juli.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: De heer Peer Lanser staat op de brug voor Aalsmeerderdijk. De kring Aalsmeerderdijk van het Groene Kruis moet weer in de oude toestand worden teruggebracht, vindt hij. En de spaarmarkt van de stad Amsterdam verhoogt de rente op spaarrekeningen tot 4,5%. En de zangvereniging Advendo uit Burgerveen haalt de eerste prijs op een zangconcours. En dat is in Arnhem. En hier is een hele goeie. Het is namelijk Bob Dylan met I Want You.

0: En dat zijn de Capitals met Cold Jerk, nummer 7 in Amerika, op 2 juli 1966. Een Sunny Afternoon van de Kings, dat is nummer 1 in Engeland, 2 weken lang vanaf 9 juli. En van het album Blond on Blond hoorde je Bob Dylan met I Want You. En die komt binnen in de Nederlandse hitparade op nummer 26 op 30 juli 1966.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: En dat horen we vandaag van Ruud Kroes.
2: In Amsterdam worden op 1 juli 85 betogers tegen de Amerikaanse Vietnampolitiek gearresteerd. Op 19 juli 1966 wordt de Noord-Ierse dominee Paisley veroordeeld wegens opruien. De Amerikaanse ruimtecapsule Gemini 10 maakt op 21 juli een succesvolle vlucht. Ex-minister Paul-Henri Spaak verlaat op 27 juli het Belgisch parlement en trekt zich terug uit het politieke leven. In het Wembley Stadion in Londen wordt het Britse team op 30 juli 1966 wereldkampioen voetballen door West-Duitsland met 4-2 te verslaan.

Master Trots Q65 met de Live I Live 5 in Nederland op 16 juli 1966. Dit is nummer 13 in Engeland op 9 juli. Dit is James Brown, It's a Man's World.

0: Na Dave Brown met It's a Man's, Man's, Man's World, nummer 13 in Engeland op 9 juli... hoorde je Dave Berry met Mama, 33 binnen in Nederland op 16 juli 1966. En dit was net Henky Panky van Tommy James en de Shondells. Een plaat al in 1963 die toen gigantisch flopte. Maar ineens nummer 1 staat in 1966 op 16 juli. 1 weekje nummer 1 in Amerika.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: De heer en mevrouw Knook uit Rijzenhout die zijn 55 jaar getrouwd in de maand van het jaar. En Fokker werft afgestudeerde LTS'ers voor de bouw van de Fokker Friendship. Petula Clark heeft een hit in de maand van het jaar. I couldn't live without your love.
1: Juli
2: 1966.

Je hoorde Petula Clark met nummer 1 in Engeland op 30 juli 1966. I Couldn't Live Without Your Love. En Red Rubber Ball, dat was er eentje van The Circle. Een nummer van Paul Simon, 2 in Amerika op 9 juli. En daarna hoorde je Simon & Garfunkel zelf met nummer 11 in Nederland op 9 juli. I Am A Rock. En dit is Michel Polnareff met La Poupée qui fait mal. 5 in Nederland in de maand van het jaar.

0: En dat was hij dan, de allereerste hit van Michel Polnareff. Hier in Nederland op 5 in de top 40 van 30 juli 1966.
1: De maand van het jaar.
0: Zit op voor vandaag aflevering 1932. En we gingen terug naar
1: juli
2: 1966.
0: En straks naar het nieuws van 7 uur. Veel plezier met Edward Niesing. En hij presenteert de Zilvergolf tot 7 uur. En dan hebben we splinternieuw met Jeroen Griekspoor. En 10 uur ben ik er weer voor, natuurlijk, Nice and Slow. Ik heb nog eentje voor je uit de maand van het jaar. Ike en Tina Turner, hoewel alleen Tina het liedje zingt. Ike werd gewoon door Phil Spector de studio uitgestuurd in River Deep Mountain High. Nummer 3 in Engeland op 9 juli 1966. Fijne avond.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de 6e plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Ook vandaag aan het begin van het programma een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. En ik begon aan de andere kant van de Noordzee. 46 jaar geleden. Odyssee. 2 weken. En dat is bescheiden bij de 6, 7, 8 en 9 weken die er nog komen. Maar eerst van harte welkom bij weer een nieuwe editie van de Zilveren Golf hier op Meer Radio. Tot 8 uur terugkijken op en luisteren naar de muziekgeschiedenis van 26 juli. Met onder meer Amerikaans goud voor John Denver. Hollies zingen Springsteen en GTST-dames die kappen ermee. Later in het programma de voormalige troetelschijf. 26 juli 1977. Een muzikale tweeling voor een eenling. En ik maak weer met graagte gebruik van de gegevens van de site. Vandaag in de muziek van Ton van Meer Radio. Dankjewel, Ton. We hebben ook weer de verjaarskalender, die ligt weer open met de oudste. Straks tegen het eind van het programma is een rollende steen die nog steeds rolt. En de jongste is een van de leden van de Engelse damesgroep The Bell Stars. Die in 1983 een nummer 3 hit scoorden met Sign of the Times. Ik weet niet precies wie nou de solopartij zingt. Feit is dat ze in de groep ook saxofoon en percussie speelden. Miranda Joyce van The Bell Stars wordt vandaag... 16.

Zo, ik heb maar geen lekkere nummers 1 voor je in het programma vandaag, zeg. Use It Up and Wear It Out was een lekkere 2 weken in Engeland. En nu verhuisde ik naar 2 grote Amerikaanse hitparades. In Amerika, de Billboard en de Cashbox. Allebei 2 weken voor Peter Gabriel en een Sledgehammer. Eerste berichtje. De Monkees nemen op 26 juli 1966, dat is precies 60 jaar geleden, I'm Not Your Stepping Stone op. Ze worden begeleid door onder andere Bobby Hart op orgel, die het nummer ook componeerde, samen met Tommy Boyce, die je misschien samen nog wel kent van... En het nummer wordt uitgebracht als B-kant van hun nummer 1 single I'm a Believer. Ik heb even opgezocht wat de uitdrukking betekent. I'm not your stepping stone. Dat is een middel tot vooruitgang of verhoging van je status. Een opstapje naar succes. Behorend bij The Monkees. Vandaag precies 60 jaar geleden opgenomen.

Nou, ze had in 1985 een liedje dat heette It's My Lucky Day. En vertaald naar vandaag It's My Lucky Birthday. De zangeres die eens deel uitmaakte van een beetje van dit en een beetje van dat. En als je haar maar goed zit. Maar in 1978 een solo hit had met I Put a Spell on You. Anna Dekkers, alias Didi, wordt vandaag 70.

0: bij de 70ste verjaardag van Didi I Put a Spell on You, haar bewerking uit 1978. Zullen we nog eens een keer nummer 1 draaien van 6 weken? Oké, gaan we voor naar Zwitserland.
1: Nummer 1.

Ja, het is zonde als een plaat ergens 6 weken 1 staat. Ja, dan is het de zin om hem niet te draaien. Zwitserland, met ingang van de datum van vandaag in 1987. De Pet Shop Boys en 6 weken nummer 1 daar. En er komen er nog van langer hoor, van 7, 8 en 9 weken. Als ik er tijd voor heb. Maar eerst eventjes terug in de tijd naar John. Natuurlijk John Denver, want die ontvangt op 26 juni 1974 in de Verenigde Staten goud voor Any Song. Stond vanaf een dag daarna 2 weken lang op de eerste plaats. En John heeft dit liedje voor zijn vrouw Anne Martell geschreven. Ze waren op 9 juni 1967 met elkaar getrouwd. In 1982 gaan John en Annie uit elkaar. Maar niet nadat dit werkje goud is geworden. You've

Nee, dat was niet ABBA. Nee, het was ABBA-esk. En we gingen naar Oostenrijk. Nou, de datum van vandaag in 1992. Daar was Erasure 7 weken lang zo populair dat ze dat aantal weken op nummer 1 stonden in de hitparade daar. Straks nog 2 langer op 1 gedoteerde nummers 1 als er tijd voor is. In elk geval de langste. Maar eerst Sandy, the 4th of July, Asbury Park van de Hollies, komt op 26 juli 1975 binnen op 28 in de top 40. Bereikt later de 8e plaats. Dat is sinds 1965 de 13e top 10 notering in Nederland in de top 40 van de Hollies. Het liedje van Bruce Springsteen.

0: Zilveren Golf feliciteert.
1: Congratulations. Drummen op je fietsje, gaat dat, Roger Taylor? Probeer het maar op je 77ste. Bicycle, bicycle.

met z'n tweetjes heel veel geschreven voor andere artiesten. Maar ze hadden zelf ook wat hits. Bijvoorbeeld All For A Reason. En natuurlijk dit, Lori. Wat zei ik aan het begin van de uitzending? De troetelschijf heeft te maken met een tweeling die over een eenling zingt. Oké, die tweeling waren de Alessi Brothers, kortweg Alessi. En de eenling, Lori. Troetelschijf, 26/7/1977. Het trio Linda, Roos en Jessica uit Goede Tijden, Slechte Tijden geeft op 26 juli 1998 een afscheidsconcert in Showbiz City in Alsmeer. Moe van al het reizen en de vele optredens houden de drie soapsterren het na 3 jaar en 6 hits voor gezien. Babette, Katja en Guusje moeten gedacht hebben, dat was even alles, maar nu even niks.

de 16e James Bond film. We gingen naar Zweden met ingang van de datum van vandaag in 1989. 8 weken lang nummer 1 daar voor het titelstuk uit die film van James Bond. Luister stuk heel Gladys Knight. Onderweg naar de langst genoteerde, maar eerst nog eventjes dit berichtje.

0: En
1: de Zilveren Golf feliciteert.
2: Congratulations.
0: Het berichtje is: de single It's Only Rock'n'Roll van de Rolling Stones wordt op 26 juli 1974 uitgebracht. De demo is in de privéstudio van Ron Wood van The Faces gemaakt. En hierop spelen Mick Jagger en Ron Wood gitaar, Willie Weeks bas en Kenny Jones van The Faces drums. De single versie van het nummer is op 24 juli het jaar daarvoor in Musicland in München in West-Duitsland opgenomen. It's Only Rock'n'Roll is vooral bekend om de bijbehorende videoclip, die eindigt in een groot schuimbad waarin drummer Charlie Watts kopje ondergaat. En wat zei ik nou aan het begin van het programma? Een rollende steen is de kras de knar die nog steeds rolt. Jawel, sir.

0: Bij de 83ste verjaardag van de zanger van de Rolling Stones, Mick Jagger. En dan hebben we ze bijna allemaal gehad te praten van het programma van vandaag. Alleen nog de beloofde langstgenoteerde.
1: Op nummer 1.
0: En ik ga ervoor naar Engeland. 9 weken in 1962 voor Frankie Ifield.

9 weken 1, 62 jaar geleden. In Engeland. Frankie Highfield. En dan, hey! We hebben nog een jarige van Nederlandse bodem. Ze was eens lid van de formatie Babe. Haar naam is Margot van der Ven, ex-zangeres van Babe. En ze wordt vandaag 72. En ik feliciteer haar aan het einde van deze editie van De Zilvergolf op Meer Radio. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
3: Hey, hey.
0: Splinternieuw.
3: Hey, hey.
0: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey, hey.
4: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlem en meer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Now, here comes the music.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar... vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
6: Hey, hey.
2: Splinternieuw.
6: Hey, hey.
2: Met Jeroen Griekspoor.
6: Hey, hey.
7: Presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

0: trek in nieuwe muziek. Luister dan naar Splinternieuw. Met vers geperste singles en albumtracks. Jouw eigen...
1: Hot wet delirious. Hot wet delirious.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 5.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

Dikketje Dap klom op de trap. 'S Morgens vroeg om 7:15 om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei Dikketje Dap. Weet je wat ik heb gekregen? Rode laarsjes voor de regen. Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik sta paf. O giraf, zei Dikketje Dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al 3 letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf.

0: get some help. Uit 2023 alweer, Lauren Spencer Smith met Flowers. En deze is nog ouder, uit 2007. Alleen Clark samen met zijn vader. Dit is die grote hit, Father and Friend.
1: Oh.

Norah Jones met een akoestische versie dit keer van No One. En tot het NOS Journaal van 10:30 gaan we terug naar 1966. Van de toen 16-jarige Stevie Wonder, A Place in the Sun.

0: Popcore brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio, Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: Uit Canada, de zusjes Anne en Nancy Wilson in These Dreams.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer Robbie Williams in je radio. Als eerste Code Gentle. En daarna hoor je Forbidden Road. Robbie Williams dus in de 2 van 1.

De Duitse versie van Wishing and Hoping door Dusty Springfield. En die hoorde je na Forbidden Road van Robbie Williams en ook Code Gentle van Robbie Williams in dus de 2 van 1. En tot het tijd zijn van 11 uur zijn dit de Nitty Gritty Dirt Band. Later werden ze de Dirt Band met Mr. Bojangles. Don McLean met natuurlijk een prachtige ode aan Vincent van Gogh in Vincent. And That's Just the Way It Is door Phil Collins en David Crosby.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog één uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Lou Reed. Hij kwam uit de Velvet Underground. Hij ging later solo. Hij maakte samen met David Bowie dit Walk on the Wild Side uit 1973.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Goedenavond en welkom bij de tweede uur van Nice and Slow. En weer mooie muziek voor je hoor. Zoals Suzanne Vreek voor Gerda. En daarna twee keer George Harrison. Eén keer met de Beatles en één keer solo.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En dat hoor je allemaal straks dus in de 2 van 1 na 11:30. Maar eerst gaan we naar Volendam. Dit is een plaat van de Drouillets. En ze hebben het over watermensen.

De ijle stem van Mick Hucknall van Simply Red in Holding Back the Years. En hier zijn Amy MacDonald uit Scotland met This Is The Life. I Threw It All Away, die hoor je van Bob Dylan. En ook de Carpenters met een ode aan Rita Kulitz. Dat is Superstar.

Superstar door de Carpenters. Een ode aan Rita Coolidge, zei ik net. En hoe zit het nou met elkaar precies? Nou, Leon Russell die heeft dit nummer geschreven, Superstar. En hij was tot over zijn oren verliefd op Rita Coolidge tijdens de Maddox in England Tours met Joe Cocker samen in 1970. En dat was een hele grote hit, dus in de uitvoering van de Carpenters. Tot het NOS-journaal van 10:30 is dit Mirror Mirror van de Pinkerton Associated Colors.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Nog een half uur. Nice and slow. Met Ton van Dranen.

0: Tja, daar was hij weer hoor. Speciaal voor mijn lieve Gerda. Deze van Suzanne Freek. Als daar wat is, schatje, I love you.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: We gaan naar de 2 van 1. George Harrison als eerste samen met de Beatles in 1969... voor het album Abbey Road. Dit is Here Comes the Sun. En daarna was zijn solo-album All Things Must Pass in 1970. Behind That Locked Door.

Een schrijver van 1973, het Eurovisie Songfestival. En de Spaanse Mocedades met RS2. En hier is Peebo Bryson samen met Regina Bell in A Whole New World. En je hoort ook Grijs van Jaap Reesema.

Christina Aguilera met Beautiful. En voor Christina Aguilera hoorde je dus Jaap Reesema, Uitwesse Zangers, een nummer van Nielsen, dat was Grijs. En tot zover voor vanavond, Nice and Slow. We gaan de muzikale nacht in. En ik laat je achter met deze van Emmylou Harris. Ze krijgt bezoek van Mr. Sandman. Altijd leuk natuurlijk. Wel te rusten, hè?

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15... Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Tot...
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler.